0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
2: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot.
5: Hoogstraten aardbeien.
6: Nostalgie. Het is 1 voor 6. Heel goedemorgen, nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Bart, jij begint met nieuws over langdurig zieken.
7: 1 op de 4 kreeg onterecht of te lang een uitkering. Het RISIF ontdekte dat bij de evaluatie van 1000 dossiers van jongeren onder de 28 jaar en 40-jarigen met een psychische stoornis. En telkens bleek dat de periode dat ze niet konden werken moest worden ingekort of stopgezet. In de meeste dossiers konden de langdurig zieken gewoon terug aan de slag in een gelijkaardige job. En vorig jaar zaten bijna 580.000 mensen langer dan een week ziek thuis of een jaar ziek thuis met een uitkering. En hier kort, vandaag moeten de ziekenfondsen zich in het federaal parlement verantwoorden voor hun controles op die langdurig zieken. De twee Belgen van het cruiseschip waar ze het hantavirus vaststelden, bleven afgelopen nacht in het UZ Antwerpen. Ze kwamen er gisteravond aan waar dokters hen meteen onderzochten. Als ze negatief testen op het hantavirus, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Als ze toch positief zijn, zullen ze in het UZ Antwerpen in isolatie blijven. Maar volksgezondheid schat die kans maar klein in. En dan nog voetbal in de Champions Playoffs. Heeft Union gisteravond gewonnen van KV Mechelen met 3-0. En door die zegen naderen de Brusselaars tot op 1 punt van leider Club Brugge. Dat eerder Sint-Truiden klopte met 2-0. In de Europlayoffs versloeg Racing Genk gisteravond dan nog Westerlo met 3-0. En door die overwinning blijven de Limburgers samen met Standaard aan de leiding. En in Spanje pakte Barcelona zijn 29e landstitel en de 2e op rij. Het won de Clásico, zoals dat heet, van Real Madrid met 2-0. In de stand heeft Barcelona 14 punten voorsprong op Real Madrid. Hij kan dus niet meer worden bijgehaald met nog maar 3 wedstrijden te spelen.
8: Nostalgie weer.
7: De regen die trekt stilaan gelukkig weg. Het klaart op vanuit het westen. Maar deze namiddag komen er opnieuw buien en regen vanaf de kust. Frisse maxima rond 13 graden. Er waait een voelbare wind. Morgen eerst brede opklaringen. Daarna meer bewolking en kans op een bui bij zo'n 14 graden. Woensdag bewolkt met soms stevige buien en 16 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
6: Dat is nieuws wat ze noemen kakweer, Bart. Wat het vanochtend is.
7: Oh, man toch. Ja, kak of scheid weer. Sorry.
6: Hou het maar vooral veilig op de baan, want ja, voilà. Het is best gevaarlijk.
8: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
9: Veronique en Sander.
6: Maar kak weer of niet, wij slurren jou door die maandag met de grootste hits op je bordje en natuurlijk een portie glimlachplezier. Heel fijn dat je erbij bent. Goedemorgen. Ben jij al aan de week begonnen? Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: akoestische gitaar van Soul Asylum blaast jouw maandag op gang met Runaway Train.
1: Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen. Een nieuwe week, een nieuwe maandag. Fijn weekend gehad, Sander.
0: Ik heb een zeer fijn weekend gehad, eigenlijk. Ja.
2: Je hebt de beest uitgehangen, hè?
0: Ik heb het beest uitgehangen. Ik heb mijn zus haar verjaardag gevierd en ik heb een leuk moederdag cadeau gegeven. Dus we zijn helemaal klaar voor de nieuwe week.
2: Ja, ik ook. Ik ben ook helemaal terug opgeladen. En blijkbaar zijn ze ook al wakker in de club hier, hè?
0: De batterijken die staan aan, hè?
2: Ja, ja.
0: Frank uit Hoboken, die stuurt goedemorgen, Vero en Sander. Ook Bart van het Nieuws. Die is al op het werk, Frank, laat die weten. Lisa laat weten dat ze nu al zin heeft in het lange weekend. Lisa, het is maandagochtend. Daphne uit Oostuinkerkje is er ook bij. Goedemorgen, Vero en Sander. Hopelijk hebben jullie een fijne weekend gehad. Sander, hoe was je weekendje in Kokseide? Vraagt ze ook nog. Ah, wel, Daphne, heel erg plezant, hè? Echt wel een aanrader, Kokseide, om eens door te brengen. En ook Nancy is al wakker. Ze zegt, ik hoop dat jullie een fijn weekend hebben gehad en een fijne moederdag gevierd hebben. Nu zijn we weer al fris om naar de fijnste ochtendclub van het land te luisteren en een nieuwe week te starten. Het weer zit wel niet mee, maar jullie muziek maakt veel goed. Ja, het weer is inderdaad in de categorie kaka, maar de immer ravisante Veronique de Kok, die gaat dat zometeen oplossen met een verhaal uit het Biechtse of Lichtse, Rianneke.
2: Het verhaal waar ik het straks over ga hebben, gaat over een dubbelspel, en dan heb ik het wel degelijk over tennis, dat ik ooit heb gespeeld met niemand minder dan, tromgeroffel, Kim Clijsters.
0: Oeh, la, la, la, la.
2: In het Sportpaleis.
0: In het Sportpaleis.
2: In de Afas Dome, moet ik tegenwoordig zeggen.
1: Sta op

0: we horen er al 4 jaar niks meer van. En wat missen we hem toch, hoor. George Ezra. Heerlijk zomers, die trompetjes. Met die shotgun past niet bij het weer, want laat jouw zonnetje wel schijnen uit de radio. Zometeen krijg je Tears for Fears en de Dinky Toys. Maar eerst...
1: Biecht ze of liegt ze?
2: Ja, mannetjes, wat een verhaal is dit. Ik heb ooit, Sander, een tenniswedstrijd gespeeld tegen Kim Kleisters in het Sportpaleis.
0: Maar wacht.
2: Voor het goede doel.
0: Oké. Ik dacht dat was de Diamond Games of zo. Nee.
2: Ja, wacht. Het publiek zat klaar alsof het precies de finale van Wimbledon was.
0: Ja.
2: En ik hoopte, vooral dat ik de bal minstens 1 keer netjes over de net terugkreeg, dat ik hem tenminste kon pakken. Hè.
0: Maar Kim... Kan jij tennissen?
2: Ik heb vroeger als kind en als tiener wel een beetje getennist.
0: Was je goed?
2: Boah. Niet op niveau van Kim uiteraard. Hallo. Laat dat heel duidelijk zijn. Hè? Maar Kim die bleef heel charmant, heel rustig. Want die wist natuurlijk tegen wie dat ze moest spelen. Dus die deed daar gewoon balken terugkloppen. Zo. Dat was fantastisch. Terwijl ik intern toch wel een kleine cardio-workout had na 2 rallies. Af en toe lukte het ook wel verrassend dat er een goede slag kwam van mijn kant. En dan keek ik wel zo trots op het publiek. Van, hey, dat gezien.
0: Het was dubbelspel, dus je had een partner ook.
2: Ik had ook een partner, maar dat waren onbekendere mensen. Maar ik was dan, ja, dat was echt voor het goede doel. Hè. Dus een bekende tennisser met een BV. Maar wat ik vooral van het verhaal heb onthouden en overgehouden, is dat ik eigenlijk net iets stoerder het kan vertellen dan dat in werkelijkheid.

0: Dus...
1: Ja, volgens mij zag je er wel vrij slimmelig uit dan, toch? Als je tegen Kim Kleisters moet tennissen.
0: Ja, ik heb wel staansweten, ja.
1: Ja, dat snap ik.
0: Maar we hebben wel veel geld ingezameld.
1: Is dit waar? Heeft ons Veronique de Kok ooit getennist met Kim Kleisters? Laat het even weten in de nostalgie-app. Biegt ze of liegt ze? En dan kom je zo meteen te weten wat de waarheid nu juist is.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Knaldi.
5: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
7: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
6: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app...
8: Amai, het is echt eenvoudig.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
12: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
13: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar nostalgie via de app van Play... of op play.tv.
14: Hallo, Serena hier van Huisgemaakt. Als jouw huis gemaakt is, dan is het tijd om rustig en wakker te worden met Sta op met

0: De Dinky Toy is de test of time. De test van de waarheid of de test van de leugen. Die komt er nu weer aan. Biecht ze of liegt ze? Wat denk jij? Heeft Veronique de Kok ooit getennist met ons Kim Kleisters? Nancy die stuurt in de nostalgie-app. Ik geloof het verhaal van Vero. Ze heeft al zoveel geprobeerd en gedaan. Dus ja, ik geloof het. Ook Machtelt uit Wommelgem zegt goedemorgen, ze biecht. Helemaal waar dit verhaal. Ook Erwin denkt dat het waar is. En ook Peter uit Kuurne die gelooft het Veronique verhaal. Maar er is ook twijfel, want Martien uit Mulde zegt goedemorgen. Ik denk niet dat het verhaal waar is, want volgens mij is Koen Wouters toen komen zingen. En ook een andere Peter in de nostalgie-app denkt dat het niet waar is. Maar er is maar één persoon die het ons kan vertellen.
1: Biecht ze.
2: Vader, ik heb gezondigd.
1: Of liegt ze.
3: Goh, wat een verhaal. Heb ik ooit tegen Kim Kleisters getennist? In mijn dromen heel vaak, dat ga ik wel zeggen. Maar Sander, dit ga je nooit geloven, want dit verhaal is echt wel gebeurd.
4: Wauw, fantastisch.
3: Ja, dat was nog de periode dat het bekende ECC in het Sportpaleis speelde. Het was een heel bekend sporttoernooi destijds, maar dat is ook al heel lang geleden, waar heel veel bekende Vlamingen soms acte de présences moesten doen. Voor het goede doel. En ik werd toen gevraagd, en je kent mij dan, ik ben altijd mega enthousiast.
0: Zeker, zeker. Ja.
3: Een beetje te enthousiast soms toen
0: meteen
3: ze mij vroegen.
0: Ja, meteen ja.
3: En ik zo, ah ja, ja, ja. En ik denk, oh fuck, tegen Kim Kleisters, zeg, in het Sportpaleis voor zoveel duizenden mensen. Maar dat was eigenlijk wel heel plezant.
0: Dat is toch kikken, jong, dat is toch kikken?
3: Dat was kikken. Dat was echt kikken.
0: Ja. Fantastisch.
3: Maar we hebben ons mega geamuseerd, hebben heel veel centen ingezameld, dus dat was het voornaamste. Hè.
0: Allee, misschien dat jullie naar de Olympische Spelen kunnen als dubbelduo.
3: Ik en als ballenraper dan. Hè.
0: De Kok en Kleisters. Dan gaan we wel nog op je split moeten oefenen.
3: Dat denk ik ook, ja.
5: Sta op.

0: Spando Belly, Only When You Leave. Een heel goedemorgen. Zometeen krijg je nog Boyzone met Picture of You. En krijg je een dikke vinger, middelvinger, maar liefst van ons Lily Ellens. Hè.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
6: Peugeot. Strovan, het beste voor jouw tuin en je dieren. Strovan stroopellets als bodembedekker tegen mos en onkruid. In jouw tuin super efficiënt als ecologische onkruidbestrijding. En Strovan ook als strooisel voor je dieren. Zeer vochtabsorberend en geen ammoniakgeuren meer. Kijk op strovan.eu en geniet meer van de zomer.
7: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
0: Hey, Gies Winnen van de Skeps hier en een goede morgen. En het kunnen soms hard times zijn om uit je bed te geraken. Maar dat gaat een stuk gemakkelijker met Sta Op met Veronique de Kok.

Een heel erg goedemorgen. Fijn dat je opstaat in de warmste ochtendclub van het land. Wat heeft ons Veronique allemaal uitgestoken dit weekend? Je hoort het zo meteen na deze van Mister. En Broken Wings, eentje uit 1985. Ideaal om de week op te warmen. Fijn dat je erbij bent en dat je luistert naar de grootste hit hier bij Nostalgie. Vanaf 9 uur gaan we weer door met Amazing 1000. Dan gaan we Alexandra daarin duiken. Maar grote hits, die krijg je natuurlijk altijd. Een heel erg goedemorgen.

0: Dat meteen een beetje bijgeloof met Stevie Wonder. Maar eerst wil ik wel eens weten, Veronique, wat je eigenlijk allemaal dit weekend hebt uitgestoken.
1: Eigenlijk een beetje van alles en nog wat. Ik heb uiteraard weer gewerkt zaterdag. Het was keigoed weer en het was een openluchtmodeshow. Ik stond daar de hele tijd in die bakkende zon. Ik lekte.
0: Pardon?
1: Zweten.
0: Ah, oké.
1: Okay. Sander.
0: Ja, maar ja. Jij zegt,
1: de warmte,
0: jij zegt,
1: Sander.
0: Uit het niks, ik lekte.
1: Ja, maar je staat heel de tijd uren, 2, 3 uur aan een stuk te, in die zon, in die bakkende zon. Weet je, voor die mannekeis is dat op en af, maar ik stond er de hele tijd in. Dus bon, dat was al heel warm. En dan aansluitend hadden wij een huwelijksverjaardagsfeest van een vriend van mijn man.
0: Plezant,
1: dus dat was
0: ook
1: wel plezant, jawel. En de zondag ook een beetje gewerkt, maar heel chill.
0: Ik vond het weer al echt fantastisch. Ik heb vrijdag dus inderdaad echt het beest uitgelaten in Kokzijde.
1: En ik zag dat zo precies aan zo'n foto op Instagram. Er was zo precies niet veel geslapen.
0: Er was niet veel geslapen, nee. En ook een beetje verbrand in het gezichtje, denk ik. En dan wat geshopt, een verjaardag van de zus en dergelijke. Dus plezant.
1: Allee, leuk.
0: Zondag was het nu moederdag. Heb je uiteindelijk gewoon zelf iets moeten kopen? Of heb je toch,
1: Ik heb geen tijd gehad om iets voor mezelf te kopen. Maar ik zit volgende week in Spanje, dus ik ga mij daar even laten gaan.
0: Daar even een eigen moederdag.
1: Voilà. En dan zie ik mijn eigen moeder, dus dat is nog eens dobbel op. Hè?
0: Dan kan je gewoon een lekker koepje drinken en...
1: Dat zou wel zijn. Meer dan één? Nee, mijn mama is daar van die sangria. Dat vindt ze lekker daar. En dan dan maken ze sangria met champagne.
0: En dan eet ze het fruit ook op? Of?
1: Dat durf ik niet, want dan zijn ze zo zot als een kanon.
0: Dat is helemaal waar. Dat is echt helemaal waar. Zometeen nog Stevie Wonder met Superstition. En na 7 uur moeten we het nog hebben over de mol. Want onze molwatcher Jari zijn verdachte van vorige week.
1: Het zal toch weer veranderd zijn.
0: We zullen moeten zien wat het wordt.
2: Sta op.

0: lente, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
4: Oh.
3: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
4: Ah.
3: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
5: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
6: Nostalgie. Goedemorgen, het is 7:02.
7: Bart, jij begint met de staking in al onze gevangenissen sinds 6 uur vanmorgen.
8: Ja, dat klopt. Om te protesteren tegen de overbevolking, de hoge werkdruk en de stijgende agressie. Opmerkelijk, de gevangenisdirectie zelf en de directeur-generaal steunen die staking. Omdat ze ook vinden dat de situatie onhoudbaar is, zowel voor de gedetineerden als voor de personeelsleden zelf. Het aantal zieke cipiers steeg de voorbije 2 jaar met 30%. Op dit moment zitten er 13.700 gedetineerden opgesloten in onze gevangenissen, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 11.000 en er slapen meer dan 750 gevangenen op de grond. De vakbonden zeggen dat justitieminister Verlinde te weinig doet om die problemen op te lossen. 1 op de 4 langdurig zieken kreeg onterecht of te lang een uitkering. Het RISIF ontdekte dat bij de evaluatie van 1000 dossiers van jongeren onder de 28 jaar en 40-jarigen met een psychische stoornis. En telkens bleek dat de periode dat ze niet konden werken moest worden ingekort of stopgezet. In de meeste dossiers konden de langdurig zieken gewoon terug aan de slag in een gelijkaardige job. En vorig jaar zaten bijna 580.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis met een uitkering. Een nieuw record is dat. En vandaag moeten de ziekenfondsen zich in het federale parlement verantwoorden voor een controle op die langdurig zieken. Dan nog voetbal. In de Champions Playoffs heeft de Union gisteravond gewonnen van KV Mechelen met 3-0. Door die zege naderen de Brusselaars er op 1 punt van leider Club Brugge, dat eerder Sint-Truiden klopte met 2-0 in de Europe Playoffs. Versloeg Racing Genk gisteravond Westerlo met 3-0. En door die zege blijven de Limburgers samen met Standaard aan de leiding. En in Spanje pakte Barcelona zijn 29e landstitel en de 2e op rij. Het won de Clásico van Real Madrid met 2-0. In de stand heeft Barcelona 14 punten voorsprong op Real. Hij kan dus niet meer worden bijgehaald met nog maar 3 matchen te spelen.
9: Nostalgie weer.
8: De regen die trekt stilaan weg en het klaart op vanuit het westen. Maar vanmiddag komen er opnieuw buien en regen vanaf de kust. Frisse maxima vandaag. Rond 13 graden. Er waait ook een voelbare wind. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer bewolking. Kans op een bui bij zo'n 14 graden. Woensdag bewolkt met soms stevige buien en tot 16 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
9: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
10: Veronique en Sander.
6: Een nieuwe maandag, dus nieuwe kansen. Een korte week, maar wel eentje met een portie plezier en verrassingen die je staan op te wachten. Goedemorgen, wij vliegen erin.

0: Een zeer goedemorgen. 5 over 7 ondertussen. Ik ben helemaal opgeladen na het weekend. Hopelijk jij ook. Het wordt sowieso een goede week, want ze duurt maar 3 dagen. Dus ik mag het wel zeggen. En zelfs op deze maandag mag ik al uitkijken naar het weekend. Maar ook vandaag wordt het weer plezant. We gaan vandaag omdopen tot een speciale dag, Sander. Gisteren was moederdag. Daar heeft het wel iets mee te maken. Wat precies? Dat is voor straks rond 7:45.
1: Want eerst moeten we nog even terug naar gisteren. Want het was niet alleen moederdag. Het was niet alleen een gewone zondag. Maar het was ook moldag.
2: Mollejager Jari.
1: En elke maandag blikken we natuurlijk terug op de aflevering van de Mol met onze eigen mollejager en onze producer Jari.
0: Ja, Jari, het is nu echt wel uw laatste kans, want volgende week is het de grote finale van de Mol. Dus nu moet het gebeuren, hè? Heb je na de aflevering van gisteren nu eindelijk het licht gezien?
3: Oh, ik vrees van niet, eigenlijk.
4: Oh, ik vrees
3: van niet. Er zijn nu nog 3 kandidaten in het spel, de 3 finalisten. En ik vind, ze kunnen het echt alle 3 zijn. Maar goed, ik moet een finale naam zeggen, dus ik ga dat ook doen. Ik denk dat Julie de Mol is.
0: Allee, verrassing. Maar iemand anders dan vorige week. Ja. En waarom is Julie nu weer uw verdachte?
3: Ja, gewoon eigenlijk omdat die alleen maar domme dingen doet. Dat is het een na het andere. Er zijn geen 5 minuten in de aflevering waarin dat zij niks fout doet. Ze is allemaal verkeerd wat ze doet. Het is de ene molactie na de andere. Echt.
0: Wat mij vooral opviel, want ik heb de aflevering van gisteren gezien tijdens het fietsen. Als we zo moesten fietsen in groep. Oh, ik ben al moe. Na 1 minuut?
3: Ze zat amper 2 keer getrapt. En ze
0: is zogezegd de sportiefste.
3: En dan eerst ook nog die spin op haar been. Dat is inderdaad heel goed.
1: Ligt dat er dan allemaal niet te dik op? Jari, als de montage het ons al wil doen laten geloven dat ze de mol is, dan is het meestal niet de mol, hè?
0: Maar Jari tuimelt daar met plezier in, denk ik altijd zo.
3: Ik zou mijn speurkunsten toch een beetje hoger inschatten dan,
0: dan dat. Dat heb ik gemerkt afgelopen
3: maar
0: week.
3: Het kan wel dat het natuurlijk een dwaalspoor is, maar ik heb ook nog wel een hele goede aanwijzing naar Julie. Het is iets muzikaal. Ik dacht, dat is onze kracht hier bij Nostalgie. Het ging om een nummer waar jij ook wel iets mee hebt, denk ik, Veronique, dit nummer.
0: Och, laat me gerust. Dat was de mummy die dat zong.
3: Je hebt daar wel iets mee.
0: Ja, ik heb dat gezongen.
3: Een iconische tune, Walk Like an Egyptian van de Bengals. Iedereen kent dat, behalve Julie, want die reageerde wel op een hele rare manier op dat nummer.
5: Welk land wordt bezongen in dit lied? Ja, deze is de vlag van Egypte, Duitsland of de VS. Het klinkt al zeker geen Duits lied of zo. Oh, ik ga moeten gokken, denk ik. Allee. Maar het lijkt me straf dat deze lied over Egypte zou gaan.
6: Dat kent ze toch, hè? Kom aan.
5: Ik denk, ik ga de VS kiezen.
3: Gewoon gelijk een American, dacht ze. Dus
0: dat is heel raar, hè? Wie kent dat nu niet?
1: Die heeft de Massinger niet gezien met de mummy.
0: Ja, dat is duidelijk, ja.
3: Na zo'n prachtige prestatie van jou, Veronique, dat ze dat niet kent. Dus ik vind dat, raar. Ik vind dat raar. Maar dan heb ik ook nog een geheime aanwijzing gevonden. Ik ben daar heel trots op dat ik er een gevonden heb.
0: Want, het zal wat zijn.
3: Ja, in diezelfde eerste opdracht, waar ze dus de Bengals niet herkenden, moesten de kandidaten ook voetballen tegen 100 Portugese kinderen. Het was echt gigantisch veel kinderen. Maar nu viel mij op dat die kinderen allemaal rugnummer 7 hadden.
0: Oeh, dat is loes.
3: Dat is loes. Ik vind dat ook loes. Dus ik ben daarmee beginnen rekenen.
1: Maar jongens, wacht. Dat is niet loes. Dat is het rugnummer van Cristiano Ronaldo. Dat is het grootste idool van kinderen in Portugal. Dus ik denk niet dat dat een geheime opdracht is.
3: Ik ken niks van voetbal. Dus is dat
0: Ronaldo? Jij maakt er echt niks van.
3: Ik schaam mij ook een klein beetje na dit seizoen. Maar dus mijn geheime aanwijzing kan van tafel. Maar ik blijf wel bij mijn finale standpunt. Julie is de mol volgens mij.
0: Deze week is Julie.
3: Ja. Het is de laatste week, dus ik hoop dat ze het is. Anders.
0: Heb ik echt de gijs dan?
1: Ik denk dat Jari de mol is.
2: Sta op met Veronique de Kok.
7: Pas.

0: zusje van Effel stuurt nog in de nostalgie dat ze even haar buurvrouw Astrid in de bloemetjes zou zetten, die dit weekend een prachtige prestatie heeft gedaan voor het goede doel. Meer dan 600 kilometer gefietst van La Roche naar de Pallen heen en terug.
1: Dat vind ik graaf.
0: Dat is straf gedaan.
1: Ik kan waarschijnlijk vandaag niet meer stappen.
0: Het was weer om te fietsen dit weekend, maar blijkbaar ook weer om te zwemmen, Veronique?
1: Ik heb het zelf niet gedaan, maar het zwembad lag wel open. Ik denk dat het eigenlijk was dat mijn wand had opengelegd om te poetsen. Maar dat ligt zo in het midden van, dat weet je, bij ons, het midden van de tuin. Dus als er zo één hond aan de ene kant is en ons koekje aan de andere kant, dan denkt zij, normaal gezien als het rolluik toe is, ah, ik kan gewoon naar mijn zusje gaan en die loopt daar gewoon over. Maar het lag dus open en we hoorden weer zo... Ze was weer even verdwenen. En dan komt hij er zo uit, al bubberend, gelijk een klein nat ratteke.
0: Een waterrat eigenlijk.
1: En ja, ja, in dit geval wel. Dat je denkt van, oké, nu heeft ze haar les geleerd. Nu gaat ze dat nooit meer doen. Dan een paar keer gebeurt. Echt waar. En nog straffer, onze grasmaaier, weet, dat is zo'n robotteke. Die vond het zwembad precies ook ineens heel leuk. Die is daar bijna ingegaan. Ik heb mijn man nog nooit zo snel uit de zetel zien springen. Echt waar, ineens. Ik denk, wat gebeurt er? Ik dacht dat er weer iets met de honden was. Hij had zo net op tijd, of zo net niet op tijd, had hem het vast zo.
0: Fantastisch, toch?
1: Jongen.
0: Een bewogen weekend. Dus
1: een bewogen weekend ten huize de kok. Ja. Amai.
0: Het zonneke was aanwezig. De grasmaaier was er duidelijk van aan het genieten. Krijgen we nog zon vandaag? Er is één man die dat antwoord kan geven. En dat is onze Erwin. Je hoort hem zometeen na Bluff en na de radio's met Swimming in the Pool. Dat is eigenlijk exact wat ons koekje...
1: Dat is exact wat ons koekje heeft gedaan, ja.
2: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
3: Ja!
4: Maar ja...
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
5: Oh ja.
6: Maar ja.
2: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
3: Oh ja. Maar ja.
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Goedemorgen. Victor Vrils hier. Vroeger stond ik op zondag graag op met Samson.
10: Mossie.
9: Maar nu sta ik elke dag graag op met Veronique de Kok.
10: Dat is hier wel gezellig.

0: Toen Bart Peters het nog in het Engels deed met de radio Swimming in the Pool, hoor je vandaag ook zeker nog langskomen in de Amazing 1000. Die begint vanaf 9 uur.
1: En we hebben ook al een berichtje in onze app gekregen van Anne. Die zegt een speciale dag hier. De dochter, ons Caro, die wordt 13 vandaag. Leuk natuurlijk als het even vermeld kan worden. Dan is ze nu beneden aan het ontbijten. Dus Caro, hipper de pip, proficiat vandaag. Hè. Maar het wordt ook een beetje weer om te gaan zwemmen misschien in het zwembad. Denk
0: dat,
1: je niet?
0: Ja, dat weet maar één man.
2: Het weer met Erwin.
1: Erwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Veronique.
1: Vertel eens, het afgelopen weekend was geweldig warm, zonnig. Wordt het ook vandaag zwembad weer, denk je?
3: Nee, zeker niet in open lucht. Nee. Het is echt terug naar af. De lente gaat een tijdje met vakantie. Ja, en dat gaan we vooral voelen. Die temperaturen die boeren echt verder achteruit. Maar dat is niet verwonderlijk, Veronique, want vandaag starten de ijsheiligen. Ja, vandaag is het de beurt aan Mamertus. En Mamertus laat zich voelen, want het wordt vandaag niet warmer dan 12, misschien 13 graden. Momenteel regent het nog in het Mechelse, in het Brusselse, kortom in het centrum van het land, in de Ardennen. In de rest van Vlaanderen wordt het nu stilletjes aan droger met aan zee. Nu al enkele zonnige momenten, die breiden zich verder uit naar de rest van het land. Maar dat is tijdelijk, want nog voor de middag verschijnen buien die opnieuw voor regen zorgen. En dan later vanmiddag, maar dan is het al avond, wordt het opnieuw droger.
1: Zeg, de lente gaat met vakantie, zeg je. Hoe lang gaat dat zijn voor het lange weekend? Kunnen we daar op zon rekenen of nog niet?
3: Toch een tijdje, Veronique. Afgezien van een enkele bui. Ja, ik weet het. Niks aan te doen. Morgen is het tijdelijk wel wat droger met afwisselend veel wolken. Beetje zon bij dan 14 graden. Maar het verdere vervolg, dat is niet goed. Hè? Want zowel op woensdag als donderdag en wellicht ook nog op vrijdag valt er regelmatig regen. Ontstaan er buien, kans ook op onweer en het raakt maar niet opgewarmd. Op beide dagen moeten we het stellen met amper 13 tot een schamele 14 graden.
1: Nou, dat vind ik nu echt niet tof, hè, zo'n lang weekend.
0: Ik stel voor dat we die ijsheiligen anders vervangen door de ijsjesheiligen. Twee bollen vanille met wat chocoladesaus.
1: Ja, wel, dat is al beter.
0: Dat lijkt mij een beter idee. Ja.
4: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

0: Gisteren was het moederdag. Ik heb ons mama een vaascadeau gegeven.
1: Oh, en zij moest zelf voor de bloemen zorgen.
0: Ja, wel, de bloemenwinkel was dicht, dus dat kon ik nu
1: oh,
0: wel.
1: Sander, maar
2: een bloemenwinkel op moederdag die dicht is, dat
1: hoe
2: kan niet.
1: Hoe kan dit?
0: Maar een prachtige vaas, wel in de vorm van een boek. Ze hadden het al heel lang.
1: Oh, wacht, jij gaat die een Lego bloem geven.
0: Nee, ja, dat denk ik inderdaad. Maar dus, gisteren was het moederdag, maar vandaag willen wij iets speciaal doen, hè, Veronique?
1: Ja, dat gaan we doen voor... Iemand anders, hè?
0: Iemand anders zetten we vandaag in de bloemetjes, maar dat is al over 7:15.
1: Ja, dat is voor zo meteen, want ondertussen is het al 7:30 en dan is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Bart van Langenhoven.
2: Op 1 juni stopt onze regering met het ziektepensioen voor vastbenoemde ambtenaren en krijgen ze net zoals gewone werknemers een ziekteuitkering met de bedoeling om terug te gaan werken als ze genezen zijn. Ambtenaren die in het verleden zo'n ziektepensioen kregen, werden nooit echt gestimuleerd om na een ziekte opnieuw aan de slag te gaan en dat stortte sommigen wel in de armoede. Amerikaans president Trump noemt de Iraanse reactie op zijn vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Trump legde voorbije week een 14-puntenplan op tafel om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Maar Iran laat via bemiddelaar Pakistan weten dat het niet akkoord gaat. Wat ze precies antwoorden is niet helemaal duidelijk. En misschien heb je de beelden ook gezien op sociale media of televisie. Een influencer, Steffi Merci, die op tournee trekt om haar eigen kaas, het Merci-ke, te promoten. Afgelopen weekend stonden 4 winkels in Oost-Vlaanderen op haar planning, samen goed voor zo'n 1000 bezoekers.
1: Oh my god.
2: Vooral dan jonge meisjes, die willen Steffi Merci ontmoeten en haar kaas van net geen 9 euro kopen. Marketeers hebben daar ook een naam voor dit fenomeen, dat heet Pester Power. En op TikTok en Instagram heeft Steffi zelfs meer dan 1 miljoen volgers. Ook offline is ze zichtbaar met een eigen catnetprogramma. Dat maakt het vrij zeker dat er een doelpubliek is voor haar kaas. Maar het is toch een blijft een bizar fenomeen.
1: Ja, en wat is dan die pester power? Waarvoor staat dan die pester? Dat klinkt toch negatief, nee?
2: Ja, dat is triggeren. Het is een beetje aantrekken en afstoten tegelijk. En dat noemen ze dan pester power.
1: Maar dat jeugd, dat kinderen dan Steffi willen zien, dat snap ik wel. Maar ja, dat dan met een kaas is niet voor de kaas dan eigenlijk.
2: Ja, het is voor beide.
0: Maar het is bijna onmogelijk geworden om die kaas te vinden. Hè? Dus ja, ze worden exclusief,
1: zo gewild,
0: ze worden exclusief bij de Delijzenwinkels verkocht.
2: En dus net zoals kir, dat is ook zeldzaam aan het worden. Hè? Dat is ook zo'n speciale platte kaas, yoghurtachtig iets uit Zweden, dacht ik. Uit Scandinavië.
0: IJsland.
1: Maar staat er wel lang, hè?
0: Ja, ja, maar dat wordt nu ook wat gehyped online.
1: Voilà. Okay.
0: Maar die Steffi Merci met haar kaas, ja, zou het jou niet op ideeën kunnen brengen, Veronique? Een eigen kaas?
1: Maar ik heb nu al een eigen collageen. Misschien moet ik die ook met een eigen naam geven in plaats van collageen.
0: Het kokske.
1: Het kokske.
0: Het kokske.
1: Dan zie je eruit als een kokske.
0: Oh, of zo droge worsten of zo, dat eet je toch ook?
1: Oh, Sander, alsjeblieft. Zeg.
0: De eigen droge worst.
1: Ja.
0: Wat nee?
1: Een droge worst.
0: Ja, dat lijkt me nog
1: ik
0: wel een goed.
1: Ik kan niet zeggen, maar ik ga zwijgen gewoon.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: Too Funky. Oh, dat vond ik vroeger zo'n toffe liedje, hè, met George Michael. En met al die knappe wijven. Wow. Mooi. Nu, Sander, gisteren was het moederdag. Wij gaan vandaag omdopen tot ook een, laten we zeggen, ook een speciale dag, hè?
1: Ja, voor misschien een ander soort moeder. Mag
0: toch?
1: Ik dat mag ik al zeggen,
0: dat
1: toch?
0: Dat mag je al wel verklappen, ja.
1: Je komt het te weten, rond 7:45 na een song die in 2004 het themalied was van het EK voetbal in Portugal. Het WK-lied van dit jaar, daar zijn de meningen over verdeeld.
0: Ja.
1: Maar in 2004 kon ons Nelly Furtado echt wel iedereen overtuigen met Forza. Je hoort het zo meteen.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Mama, is mijn brood al klaar?
6: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
5: Ah, dan is goed. Die zijn echt zo lekker.
3: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
7: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
3: Hoogstraten aardbeien.
8: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
11: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
12: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
13: De tijd van het jaar!
12: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de Oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.

0: 15, 16 en 17 mei.
1: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer fervent of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check routeU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
2: Goedemorgen, Gert Verhulst hier. De ochtendtraditie bij de Verhulstjes is natuurlijk opstaan met Veronique.

0: Voor 8 ondertussen op deze maandag, de dag na Moedergezag. Hopelijk is dat verrassingsetentje van gisteren een beetje verteerd. Of staan de bloemen nog mooi te blinken bij het huis, hè?
1: Hoe was het bij jou gisteren, Veronique? Zoals je vrijdag zei, zelf iets moeten voorzien?
0: Er heeft bijna niemand aan gedacht.
1: Dat is...
0: Het grappige was, ik kreeg een FaceTime van mijn jongste. Hey, leuke moederdag. En ik reageer van, oh, schat, zo fijn dat je daaraan denkt. En hij knikt zo, ja, ja. En ik hoorde papa op de achtergrond zo lachen van...
2: You're right.
1: Het was met een klein beetje hulp eigenlijk.
0: Ja, ja, ja, ja, anders denkt hij daar sowieso niet aan. Gisteren was het dus moederdag, maar wij vinden dat die vrouwen nog eens een extra dag feest verdienen. Dus dachten we, gisteren hebben we onze eigen moeder in de bloemetjes gezet. Waarom doen we dat vandaag eens niet met onze schoonmoeder? Wij dopen vandaag gewoon om tot schoonmoederdag.
1: Ah, wel, het is
0: dat
1: de
0: dag.
1: Dat
0: klinkt goed, hè?
1: Dat klinkt fantastisch. Het is de dag om jouw schoonmoeder eens te zeggen hoe graag je haar ziet. Dus ik dacht, ik vat de koe bij de spreekwoordelijke horens. En ik hang iemand klaar aan de lijn. Een zeer goede morgen aan mijn liefste schoonmama.
3: Goedemorgen samen. Hey, en Veronique.
0: Zo tof zeg om de schoonmoeder van Sander eens aan de lijn te hebben. Nu kan ik alles eens te weten komen, hè? Goedemorgen. Hoe is de Sander eigenlijk als schoonzoon? Vertel eens.
3: Ah, wel, Sander is een hele leuke schoonzoon.
0: Ja.
3: Heel zorgzaam.
0: Ja.
3: Ja. En ook wel leuk. En zo op familiefeestjes. Ja.
0: Zeg maar,
3: leuk jezelf.
0: Els, hoeveel op 10 krijgt hij van jou?
3: Ja, een 10 natuurlijk.
1: Huppakee.
0: Hoppa, dat is wel binnen zeker.
1: Nu hoor je iets van een andere.
0: Zeg maar, Els, we weten natuurlijk allemaal dat hij 's ochtends altijd zo de flauwe plezante wilde uithangen. Is dat ook zo op familiefeesten?
3: Hij is heel grappig op familiefeestjes, maar de flauwe plezante niet.
1: Voilà, voilà. Goeie humor, hè, Els?
3: Ja, hè?
1: Voilà, voilà. En wij drinken samen al eens een glaasje wijn. Hè? We genieten van het leven samen, hè, Els?
3: Absoluut, zeker okay. Weten.
1: Het is de beste schoonmoeder die je kan inbeelden.
0: Ja, oké, dat is goed. Zeg, Sander, jij wilt ook nog iets zeggen tegen je schoonmama, hè?
1: Ah, wel, ja, Els, ik weet dat Els hier heel veel stress voor heeft, hè. Dus ik heb haar gisteren een berichtje gestuurd van, ja, wil je op de radio komen? En Els, we gaan eerlijk zijn, je had een halve crisis eigenlijk eerst, hè?
3: Een halve crisis is veel gezegd, maar ik heb er wel eventjes moeten over nadenken.
1: Ah, wel, maar ik wou jou toch nog iets zeggen. Want gisteren was het moederdag, vandaag dopen we om tot schoonmoederdag. En dan vind ik dat je je schoonmoeder eens moet bedanken. Daarom, Els, wil ik jou vandaag eens extra om te bedanken. Want ze zeggen vaak, een schoonmoeder, dat is soms moeilijk. En dat is soms een beetje de nagel aan je spreekwoordelijke doodskist. En bij mij is dat zeker niet zo. Ik wil jou enorm bedanken, want ik heb zo'n warm ontvangst gekregen in jullie familie.
3: Oh,
1: dat was echt
3: pappertje.
1: Vanaf dag 1 dat ik erbij hoorde... Altijd zo fijn om naar Mol te rijden en bij jullie te zijn. En eerlijk, een schoonmama? Nee hoor. Het voelt gewoon alsof ik er een mama bij heb. Eentje die stuurt als je je een beetje ziekjes voelt. Die je lievelingseten klaarzet als je komt eten. En die je succesbriefje stuurt bij een belangrijke dag. En natuurlijk de schoonmama die de leukste en de mooiste dochter van de hele wereld op de aarde heeft gezet.
3: Ja, dat is waar.
1: Dus daarvoor, Els, bedankt, bedankt, bedankt, bedankt.
0: Oh, amai, Sander.
3: Dat is heel graag gedaan.
0: Dat is mooi gezegd, hè? De ideale schoonzoon, Els.
3: Absoluut.
1: Jawel.
3: Trots, ja.
1: Voilà.
0: Maar zo lief.
1: Mijn puntenbakje is weer gevuld,
0: Dat denk
1: Els.
0: Ik ook, ja. Jij kunt niks meer verkeerd doen.
3: Ja.
0: Maar straks heb ik ook nog iets voor al die andere schoonmoeders in Vlaanderen.
1: Dus gewoon blijven luisteren. Els, een fijne werkdag vandaag. En geniet nog van de goede muziek bij Nostalgie.
3: Dat ga ik doen.
0: Dag, Elske.
3: Tot jullie ook, hè.

0: let you know, you one of my kind.
1: I know. Sander heeft zo net prachtige woorden aan zijn schoonmoeder gegeven. Elske, die was super content, want het is vandaag schoonmoederdag. Dat hebben wij gewoon beslist.
2: Ja, en voor alle duidelijkheid, de hele vele schoonmoeders die een fantastisch leuke band hebben met hun schoonzoon of schoondochter. Want dat hangt soms nog een beetje zo taboetje
1: ja,
2: rond, vind ik.
1: Maar dat is niet in elke familie het geval, hè, dat je zo'n leuke schoonmoeder hebt.
2: Nee, dat is waar, dat is waar.
1: Dus we hebben iets geregeld. Boeketjes. Want hoe zet je je schoonmoeder eigenlijk beter in de bloemetjes dan met bloemen? Dus laat weten wat jij aan je schoonmoeder wil zeggen. Maar hou het wel beschaafd, alsjeblieft. Stuur wij misschien nog een boeketje op om die woorden nog wat extra kracht bij te zetten.
2: Ah, wel, wil jij op deze maandag dus inderdaad jouw schoonmoeder eens bedanken voor alle dingen die ze misschien voor jou gedaan heeft, misschien voor de hulp die ze soms biedt of voor het luisterend oor, dan kan je dat even sturen in de Nostalgie-app. Ik heb dat net ook gedaan met mijn schoonmoeder. Mijn puntenbakje is weer volledig gevuld. Ik kan weer een jaar lang niks fout doen, dus ik raad het echt aan. Wat wil jij aan jouw schoonmoeder zeggen? Laat het even weten in de Nostalgie-app. En wij bedanken jouw schoonmoeder met een boeketje bloemen, hè, Veronique?
1: Voilà, hè?
2: En jij komt die persoonlijk rondbrengen op je bakfiets, hè?
1: Zoiets, ja.
2: Ondertussen Axel Red met El Danse Seul. Hele goeiemorgen.

0: Elle danse seule van Axel Red.
1: Straks bij Sta op met Véronique de Kok.
2: Ja, dan komen de Spice Girls er sowieso aan. Hè?
0: Na 8 uur hoor je die. En zetten we iemand in de bloemetjes.
2: Ja, vooral die schoonmama's, die leuke, lieve schoonmama's die een beetje zo de rol van tweede mama hebben overgenomen. Er zijn al heel veel leuke, maar ook grappige en soms ook pijnlijke berichtjes binnengekomen over schoonmama's. Maar als jij vindt dat jij een hele leuke schoonmama hebt, stuur dat even in de app en dan krijgt die misschien nog wel een leuk pakketje van
0: ja,
2: ons.
0: Ja, inderdaad, want wij zetten vandaag de schoonmamatjes in het zonnetje. Zometeen na 8 uur hoor je dat.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoligratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
2: Een koord, duct tape,
1: rubberbotten, de schop.
2: Oh, zou je niet beter ook die kettingzaag meepakken?
1: Nee, daarom hebben we dat tapijt.
3: Heb je geen klantenkaart, meneer?
4: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
1: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
4: Safti.
5: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
6: Klein stresske. Do what you want me to do. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
7: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
8: Nostalgie. Goedemorgen, 7:58. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, 1 op de 4 langdurig zieken kreeg onterecht of te lang een uitkering.
9: Het RESIF ontdekte dat bij de evaluatie van 1000 dossiers van jongeren onder de 28 jaar en 40-jarigen met een psychische stoornis. Telkens bleek dat de periode dat ze niet konden werken moest worden ingekort of stopgezet. In de meeste dossiers konden de langdurig zieken gewoon terug aan de slag in een gelijkaardige job. En vorig jaar zaten bijna 580.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis met een uitkering. En dat is een nieuw record. Vandaag moet het trouwens de ziekenfondsen zich in het federaal parlement verantwoorden voor hun controles op die langdurig zieken. Personeel in al onze gevangenissen staakt om te protesteren tegen de overbevolking, de hoge werkdruk en de stijgende agressie. Opmerkelijk, de gevangenisdirectie zelf en ook de directeur-generaal steunen de staking, omdat ze vinden dat de situatie onhoudbaar is, zowel voor de gedetineerden als voor de personeelsleden. Het aantal zieke cipiers steeg de voorbije jaren met 30%. Op dit moment zit er 13.700 gedetineerden opgesloten, terwijl er maar plaats is voor 11.000 en er slapen meer dan 750 gevangenen op de grond. De vakbonden die zeggen nog altijd dat justitieminister Verlinde te weinig doet om die problemen in onze gevangenissen op te lossen. Dan nog voetbal. In de Champions Playoffs heeft Union gisteravond gewonnen van KV Mechelen met 3-0. Door die zegen naderen de Brusselaars tot op 1 punt van leider Club Brugge. En in de Euro Playoffs versloeg Racing Genk gisteravond Westerlo met 3-0. En door die overwinning blijven de Limburgers samen met Standaard aan de leiding en is Europees voetbal nog mogelijk. En in Spanje pakte Barcelona zijn 29e landstitel en de tweede op rij. Het won de Clásico gisteravond van Real Madrid met 2-0. In de stand heeft Barcelona 14 punten voorsprong op Real Madrid en kan dus niet meer worden bijgehaald met nog maar 3 matchen te spelen.
6: Nostalgie weer.
9: De regen trekt stilaan weg en het klaart op vanuit het westen. Maar vanmiddag komen er wel opnieuw wat buien en regen vanaf de kust. Frisse maxima vandaag rond 13 graden. Er waait ook een voelbare wind. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer bewolking en ook kans op een bui bij 14 graden. En woensdag bewolkt met soms stevige buien en 16 graden. Meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
3: Veronique en Sander.
8: Maandagmorgen, daar zijn we weer. Welkom bij Nostalgie in de warmste club met de beste meezingers. Oh, wat heb ik er zin in. Kom aan, wakker worden. Dit wordt een topweek. We
10: are music. En zeker met al die schoonmama's die we vandaag in de bloemetjes zetten.
8: Oh, zo max gewoon, hè. Nostalgie.

0: Fantastisch, dan hebben we toch Queen met Another One Bites the Dust. Zometeen het heerlijk zomerse Another Day van Jamie Lydell.
1: Maar Sander, het is vandaag Schoonmoederdag. Dat hebben wij zo in het leven geroepen. De dag na Moederdag, dat hebben wij omgedoopt om die andere moeders toch ook eens in de bloemetjes te zetten. Hè? Want die schoonmoeders, vaak wordt daar, geef toe, een beetje raar over gedaan. Maar vaak hebben ze ook veel betekenis in ons leven. Dat is ook te merken in de app. Hè? Eva uit Ronsen heeft een berichtje gestuurd. Zij is de warmste, liefste en meest zorgzame schoonmama die altijd klaar staat en mij onmiddellijk in haar hart sloot. Zo mooi zeg. Anne uit Brecht heeft ook een berichtje gestuurd. Ik wil haar bedanken voor het altijd klaarstaan voor ons. Het is echt een schatje. Het is mijn tweede mama nu mijn mama er niet meer is. En Geert, we hebben ook een man in onze app. Die stuurt mijn schoonmoeder Christian. Die is er steeds voor mij wanneer ik er nood aan heb. Zij is de liefste schoonmama die ik me kan wensen.
0: Ja, het is echt mooi hoe die app overloopt van liefde.
1: Ja, tof.
0: Ook Sam van Meerbeek heeft een berichtje gestuurd.
2: Hallo, mijn schoonmoeder is gewoon de beste, liefste en knapste die er bestaat. Zij verdient alle bloemen van de wereld.
0: Oh, voilà. De knapste ook nog eens.
1: Die moet ook zijn puntenbak vullen, dat is duidelijk.
0: En Toya uit Moorsleden, die wou toch ook iets zeggen aan haar schoonmoeder.
3: Mijn schoonmama Leentje Bontink is zeker de allerliefste en de beste. Zou ze durven zeggen, mijn maatje, dag en nacht staat ze klaar voor ons zinnetje. Maar eigenlijk voor al haar kinderen en kleinkinderen. Ze is meer als hout waard. Het is er eentje uit de duizend. Als er eentje in de bloemetjes mag gezet worden, is het ons Marleentje. We zien ze zo graag. We love her. Bye.
1: Oh, amai, zeg, hoe lief is dat allemaal.
0: Fantastisch.
1: Maar ook Safia uit Overmeren, die wil heel graag iets zeggen aan haar schoonmoeder. Goedemorgen, Safia.
4: Goedemorgen.
1: Hey, vertel eens eerst even, hoe heet jouw schoonmoeder?
4: Maria Donder.
1: Maria Donder. En waarom is zij voor jou de beste schoonmoeder die er is?
4: Wel, ik ben opgegroeid zonder moeder. Mijn moeder heeft mij in de steek gelaten toen ik een babytje was. En ik heb eigenlijk nooit geweten hoe het was om een warme mama te hebben.
1: Ja, ja.
4: En ik ben nu al 25 jaar met mijn echtgenoot Mariano van Hoof. En zij is zo'n zorgzame mama voor haar. En zij heeft mij ook, voor hem bedoel ik. En zij heeft mij direct omarmd en de warmte gegeven die ik nooit heb gehad. En ze stelt mij ook voor aan de mensen. Ze zegt niet van, dat is mijn schoondochter. Ze zegt, ja, dat is mijn dochter.
1: Amai.
4: Dus, ja, en zij woont naast ons. We hebben een thuis naast ons gekocht, zodat we ook voor haar kunnen zorgen. Ze is nu ondertussen bijna 89. Dinsdag wordt ze jarig trouwens.
1: Amai, dubbel feest. Mooi.
4: Dubbel feest. Maar het is de liefste schoonmama of mama of oma dat je maar kunt voorstellen.
1: Maar dat zijn wel heel mooie woorden, hè?
0: Safia, ik hoor het zelfs een beetje in je stem dat je er al best door gepakt hebt. Die band die jullie hebben, die is denk ik moeilijk te beschrijven in woorden.
4: Wij hebben een ongelooflijke mooie band. Zelfs mijn broer, die ziet daar heel graag. Dat is dan mijn broer, maar mijn nichtjes zeggen ook oma tegen haar. Dus het is echt een hele warme persoon. Ik word er zelfs een beetje emotioneel van.
1: Ja, iedereen is in een familie opgenomen door Maria. Ik zorg, Safia, ik heb goed nieuws. Ik ga ervoor zorgen dat jij binnenkort een boeketje toegestuurd krijgt. Dan kan je dat geven aan jouw schoonmoeder of mama. Is dat een goed idee?
4: Fantastisch. Ja, gaat daar heel blij mee zijn. Voilà. Ja, absoluut.
0: En Safia, pak ze nog eens goed vast als je ze ziet. En overstelp ze met liefde, want ook die schoonmoeders die verdienen vandaag een extra knuffel, een
1: absoluut.
0: Kusje of een berichtje. Hè.
4: Dat klopt.
0: Super. Geniet nog van je ochtend, Safia. En welkom in de warmste ochtendclub van Vlaanderen.
1: Merci, Safia. Bye-bye.
4: Bedankt.
1: Tada.

0: Safia die had prachtige woorden voor haar schoonmoeder zo net, die ze eigenlijk meer als haar moeder ziet. Dus die bloemen die gaan extra deugd doen. Die komen dus jouw richting uit, Safia. En we hebben er nog een paar uitgekozen die een berichtje hebben gestuurd in onze app om ook een boeketje aan hun schoonmoeder te geven. We zouden graag natuurlijk iedereen wel in de bloemetjes willen zetten. Maar je krijgt zo meteen een berichtje als jij ook een boeketje toegestuurd gaat krijgen.
1: Ja, als we al die schoonmoeders hadden moeten bedanken in de app, want het zijn er zoveel. Dan hadden we 38 kamionnen aan bloemen moeten rondsturen. Maar niets houdt je tegen om natuurlijk je schoonmoeder vandaag eens extra tegen je gilet te trekken, een lief berichtje te sturen, even op te bellen of gewoon te verrassen met een boeketje bloemen of zo. Wat is vandaag schoonmamadag? Ja. Hebben wij omgedoopt de dag na moederdag natuurlijk.
0: Of met een mok, een Veronique de Mok natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Daar spelen wij straks voor. Dus als je wil meespelen, stuur dan gewoon het woordje mok in onze app.
1: Amai, daar gaan veel schoonmoeders wel heel blij mee zijn, denk ik.
0: Denk dat ook. Toch?
2: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
3: stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
5: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
4: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
6: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
2: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
7: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Dorso.
10: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
9: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
10: Echt?
9: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
10: Zo, ergonomisch slapen. De volgende patiënt, alstublieft.
11: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
12: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
13: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
12: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
10: Okay. Ja, maar we willen slim kiezen.
13: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
10: Ah ja?
12: Waarom?
13: Ah, maar kreeg ruimte op.
10: Opruiming?
13: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
7: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
14: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Nekkerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
15: Jelle Kramas hier. Als ik mijn ochtend goedgezind en muzikaal wil beginnen, dan zet ik hem op Nostalgie met

0: zo meteen Ghostbusters van Ray Parker Jr. Eentje die vandaag passeert. In de Amazing 1000 om 9 uur begint Alexandra er weer aan.
1: Beroemd in 30 seconden.
2: Maar het is nog maar 8 uur 24. Goedemorgen. Dat betekent dat we gaan spelen voor zo'n Veronique de Mok. En vandaag gaat Jenia het beste van zichzelf geven. Jenia, goedemorgen.
3: Goedemorgen Veronique, goedemorgen Sander.
0: Helemaal. Hey, hey.
2: Zeg, het is schoonmoederdag hier bij ons, bij Nostalgie. Zou je die mok bij jou houden of zou je die cadeau geven aan je schoonmoeder?
3: Als ik ze win, gaat het voor mijn schoonmoeder Lauretta zijn, want ze verzamelt graag mokken uit heel de wereld. En ik ben zeker, zo eentje heeft ze nog niet.
2: Dat denk ik ook, dat ze die nog niet heeft, dat ze nog niet heeft meegespeeld. Oh, dat zou wel tof zijn. En waarom is ze voor jou de leukste schoonmoeder?
3: Dit is wel mijn enige schoonmoeder, gelukkig. Maar dat is ook de beste. Dat is de beste bomen die we hebben voor al haar 6 kleinkinderen. Het is echt een fantastische schoonmama voor mij al 23 jaar. En hopelijk nog heel lang nog. Hè.
2: Ja, fantastisch. Ja, mij heb je overtuigd. We gaan meteen spelen voor die mok. Kan ze die toevoegen aan haar collectie. Je kent het principe van het spel. Je moet 3 namen correct raden. Ik ga die zo goed mogelijk proberen omschrijven. En heb je er 3 juist binnen de 30 seconden. Is die mok van jou. Dat is duidelijk, hè?
3: Ja.
2: Oké, okay, Jenia, veel succes. Hier gaan we. Amerikaanse zangeres van Shake It Off. Met de lange benen?
3: Taylor Swift.
2: Ja, is goed. Vlaamse zangeres, ex-K3'tje. De rosse, zeg maar, van K3.
3: Karen Dame.
2: Ja. En dan, voormalig Vlaams minister-president van de N-VA. Hesp in het Frans. Hoe heet hij?
3: Jambon.
0: Ja.
2: Voilà. Dat was niet al te moeilijk, dus die zijn binnen, joh. Die mok is gewoon van jou, alleen van jouw schoonmoeder. En hoe heet jouw schoonmoeder, zeg nog eens?
3: Lauretta Hermans.
2: Lauretta, voilà. Oké, voilà. Die komt naar haar toe, hè.
0: Voilà, en welkom in de warmste club van Vlaanderen, Jenia. En de groeten en een dikke kus aan je schoonmoeder.
3: Dankjewel.
2: Dank
3: en groetjes
1: aan alle schoonmoeders. Kans maken op een Veronique de Mok? Stuur nu al Mok in de Nostalgie-app en speel morgen weer mee.

0: waren toch de leukste tienerfilms destijds. Jongen, jongen, jongen, die heb ik allemaal uitgekeken. Goedemorgen, het is 8:30. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven.
1: De ziekenfondsen moeten vanmiddag in het federale parlement hun controles op langdurig zieken uitleggen aan politici. Want 1 op de 4 kreeg vorig jaar een uitkering, terwijl ze daar eigenlijk geen recht op hadden. Of ze bleven langer thuis dan eigenlijk nodig was. Daarom pleiten sommige experts voor een onafhankelijk agentschap van artsen om die langdurig zieken te controleren. Op 1 juni stopt onze regering met het ziektepensioen voor vaste benoemde ambtenaren. En krijgen ze net zoals gewone werknemers een ziekteuitkering met de bedoeling om terug te gaan werken als ze genezen zijn. Ambtenaren die in het verleden zo'n ziektepensioen kregen, werden nooit echt gestimuleerd om na een ziekte terug aan de slag te gaan. En dat stortte sommigen toch wel in de armoede. En in Den Bosch in Nederland was er afgelopen weekend een ontploffing aan een voormalig politiekantoor waar de Nederlandse regering binnenkort minderjarige vluchtelingen wil opvangen. En daar komt veel protest tegen in Nederland. Zo blokkeerden betogers vorige week nog een snelweg. De politie onderzoekt nu die ontploffing.
2: Bart van Langenhoven, het is vandaag schoonmoederdag.
1: Ja.
2: Hoe zit het met jouw schoonmoeder?
1: Was een hele lieve vrouw. Een vrouw uit 1 stuk. Soms af en toe wel eens een harde tante, dat is nodig.
0: Ja, dat moet ook.
1: Maar ze zorgt nu ook heel goed voor haar echtgenoot. Dus ik heb er echt veel bewondering voor.
0: Mooi.
1: Die heeft borstkanker overwonnen. Dus,
0: oh, echt?
1: Ja.
0: Respect.
1: Het is een warme vrouw, echt ja.
2: Voilà.
1: Stuur ze zij nog... krijgt ook een bloemetje.
2: Nee? Jij mag, als jij betaalt, zeker.
3: Het weer met Erwin Franks.
4: De regen verlaat momenteel ons land, zodat het de komende uren tijdelijk droog wordt met afwisselend zon en wolken. Dat droge intermezzo is wel van korte duur, want rond de middag bereiken ons buien bij een povere 12 graden. Morgen wordt de kans op een bui kleiner. Af en toe komt de zon tevoorschijn. We boeken geleidelijk enkele graden winst. Woensdag en donderdag wordt sterk wisselvallig met veel buien. Kans op onweer bij amper 14 graden.
5: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

0: John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want. Ook wel eentje die passeert in die Amazing 1000 natuurlijk. Het was weer een druk BV-weekend, Veronique.
1: Ja, ik ben heel benieuwd waar die Verofoon eigenlijk weer beland is. Want dat kan eigenlijk alle richtingen uit. Hè.
0: Ik vraag me dan enorm af, zou die zo worden doorgegeven op BV-feestjes? Of hoe gaat dat dan?
1: Maar je weet dat toch niet? Er zijn opnames geweest voor televisie dit weekend. Als het artiesten zijn, zangers, die treden op. Kan toch allemaal?
0: Kan allemaal. Hij zat toch bij Ann Wouters vorige week vrijdag?
1: Ja,
0: heel
1: klopt.
0: Leuk om ons allemaal nog eens te horen.
1: Maar ik ken ook iedereen, hè?
0: Ik ben echt benieuwd eigenlijk.
1: Zouden we het nog in het basketmilieu blijven, denk je?
0: Dat zou wel kunnen op zich. Een Belgian Cat of misschien iets helemaal anders.
1: Ik weet dat ze een bespreking had op podium. Met ook veel artiesten en ook muzikale artiesten bij. Dus,
0: muzikale artiesten, dat is meestal... Artiesten zijn meestal muzikaal, hè?
1: Het kan ook een presentator zijn.
0: Ah, ja, op die manier.
1: Dat is ook een artiest, hè? Nee, maar ik denk dat het misschien iemand muzikaal is.
0: We zijn aan het gissen. We gaan het allemaal te weten komen. Na Depeche Mode en na Simple Minds.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haar omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratische elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Goedemorgen, wie baart van stukken van mensen hier? De grootste schat die ik ooit ontdekt heb, dat is de ochtendshow van Veronique en Sander. Dat is onbetaalbaar.

0: Ja, bij wie ligt die verfoon? Dat is elke dag toch wel een speciaal moment, vind ik. Hè? Vooral om te weten of die BV al wakker is of niet. Want het is maandag, geef toe. Niet altijd de makkelijkste dag. Hè? We gaan meteen bellen, dan weten we het. Of die zelfs ook aanstaat.
1: Zo, het, het BV'tje is al wakker.
0: Hij is wakker.
1: Precies, ja.
2: Hallo, met Tom Dijs.
0: Oh, Tom Dijs. Dat is heel lang geleden. Goedemorgen, hoe is het met jou?
2: Hey, goedemorgen. Goed met u?
0: Goed, ça va? Oh, ik vind dat altijd wel fijn dat ik zo mensen terug aan de lijn heb die ik al heel lang niet meer heb gezien. Zeg, we kennen jou natuurlijk als muzikant uiteraard, maar ben je nu zo al mee bezig?
2: Nu, mijn nieuwe single is net uit. Dus de eerste die ik uitbreng, solo terug sinds 8 jaar. Dus dat is best wel spannend.
0: Ja.
2: En ik ben ook voor andere mensen veel aan het schrijven. Dat is een beetje mijn core.
0: Ja. Oh, tof, hè. Maar ja, eigenlijk zit jij vooral in volle voorbereiding van je tweede kindje, zeker, hè? Nee? Hoe is het daarmee?
2: Daar komt er ook wel veel tussen, inderdaad. Ja, het gaat heel goed. Het is nog wel even, midden oktober. Maar ja, we zijn er toch wel veel mee bezig. Ja, dat is normaal, hè. Dat is inderdaad iets om naar uit te kijken.
0: Ja, en beseft de oudste dat al? Hoe leggen jullie dat uit?
2: Zij begrijpt wel heel veel. Hè. Ze is nu 2,5, maar ze is al heel redelijk voor op taal. En dus we kunnen goed uitleggen dat er een baby in de buik zit van mama. En dat we nog wel moeten wachten, dat die moet groeien en zo. Dus dat is wel superleuk. En ze begrijpt het heel goed.
0: Oh, dat is zo schattig allemaal. Hè. Oh. Zeg Tom, de meeste luisteraars kennen jou uiteraard van Me and My Guitar. Hè? Het nummer waarmee je 16 jaar geleden alweer meedeed aan het Songfestival. Deze week is het Eurosong. Hoe sta je daar nu tegenover?
2: Ja, een beetje dubbel. Hè. Ik denk hoe de wereld er een beetje aan toe is, dat wordt toch altijd weer spiegeld op het Songfestival. Dus nu met de oorlog en met een beetje verkeerde beslissingen die volgens mij genomen zijn door de EBU, is het niet zo plezant. Maar tegelijk blijf ik wel een fan. Ik ben daar ook geweest, dus ik volg het natuurlijk wel. En ik ga wel nog kijken met mijn familie. Ik vind dat gewoon super gezellig. Dat moet ook wel los van elkaar kunnen bestaan, denk ik.
1: We zien jou daar allemaal nog staan, 16 jaar geleden, met je blauwe gitaar en in je kostuumje op dat grote podium helemaal alleen. Is dat te beschrijven in woorden wat je op dat moment voelt?
2: Nee. Maar tegelijk denk ik dat ik toen ook echt niet besefte wat dat teweeg kon brengen. Ik stond daar inderdaad gewoon met mijn gitaar omdat ik mijn liedje wou zingen voor de mensen. Maar ik voelde ook niet echt een super grote druk, omdat ik nog zo jong was en vooral de kans zag en niet de druk.
1: En nog altijd de beste Vlaamse inzending ooit, hè?
0: Dat zou wel zijn.
2: Ja, leuk, hè?
0: Ja, dat is kei tof. Zeg, wat verwacht je van onze kandidaten, van Esila?
2: Ja, ik denk eigenlijk wel dat ze het goed kan doen. Een beetje kort, maar het nadeel is dat Nederland bijvoorbeeld niet meedoet. Dus die punten kunnen we al vergeten. Maar het voordeel is wel dat ze een heel goede en mooie staging heeft, volgens wat ik al heb gezien. Uh-huh. Dus het zal een beetje afhangen van de avond en de performance zelf. Maar ik vind het wel bij de betere stages eigenlijk.
0: Oké. Zeg, je bent ook te horen in de nieuwe podcast van Het Nieuwsblad, over het Songfestival natuurlijk. Dus daar kunnen we zeker nog heel veel naar luisteren, wat jouw meningen en opinies daarover zijn. Ik vond het alleszins super fijn om je nog eens aan de lijn te hebben. En tot heel binnenkort,
2: hoop ik. Ja, hetzelfde. Kijk hoe. Okay. Tot snel.
0: Tot snel. Dag Tom.
1: En groetjes aan Kato, Tom.
0: Joehoe.
3: Bij wie komt de Verofoon terecht? Je hoort het morgen om 9:15.

0: Madonna met Frozen. Ja, hopelijk gaan we vandaag toch niet die extra trein niet nodig hebben, maar het ziet er toch niet naar uit. Hè? Het zonnetje is er al, hè?
1: Maar ja, echt.
0: Goed, hè? Ongelooflijk. De regen is al weg. Dag, Alexandra.
1: Ik had mijn regenmantel aangedaan.
0: Ja, kijk. Ja, in België, you never know.
1: You never know.
0: Dus op altijd goed om ontbijt te hebben.
1: Voorzien zijn. Hey, de Amazing Top 1000, die begint terug. We hebben het weekend ook meegezongen, want dat was het beste uit de Amazing Top 1000. Ik zit in de helft, verrek.
0: Gewoon aan nummer 500 dan.
1: Ja, ik mag zo meteen starten met nummer 500. En dat is een geweldig nummer.
2: Zometeen bij Nostalgie.
1: Voilà, hè?
0: Ja, dat is echt voor de sfeer erin te brengen terug.
1: Wauw. Zeker en vast. Ideaal om de week te starten. Die barge komt eraan, nummer 500 dus, en Rhythm of the Night.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
7: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
6: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
7: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Het is 1 voor 9. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langehoven. En te veel langdurig zieken kregen blijkbaar een uitkering.
8: En de ziekenfondsen moeten vanmiddag in het federale parlement de controles...
1: Sorry.
8: Ik zal gewoon opnieuw beginnen. De ziekenfondsen moeten vanmiddag in het federale parlement hun controles daarover op langdurig zieken gaan uitleggen aan de politici. Want 1 op de 4 kreeg vorig jaar een uitkering, terwijl ze daar eigenlijk geen recht op hadden. Of ze bleven langer thuis dan eigenlijk nodig was. Er is even ontdekt dat bij de evaluatie van 1000 dossiers van jongeren onder de 28 jaar en 40-jarigen met een psychische stoornis. Daarom pleiten sommige experts voor een onafhankelijk agentschap van artsen om die langdurig zieken te controleren. In het vorig jaar zaten bijna 580.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis met een uitkering. En dat is een nieuw record. In Den Bosch in Nederland was er afgelopen weekend een ontploffing aan een voormalig politiekantoor waar de Nederlandse regering binnenkort minderjarige vluchtelingen wil opvangen. Daar komt veel protest tegen in Nederland. Zo blokkeerden betogers vorige week nog een snelweg. En de politie onderzoekt daarom nu ook die ontploffing in Den Bosch. En Amerikaans president Trump noemt de Iraanse reactie op zijn vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Trump legde vorige week een 14-puntenplan op tafel om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Maar Iran laat via bemiddelaar Pakistan weten dat het niet akkoord gaat. Volgens Iraanse staatsmedia stelde Iran voor om de oorlog direct te stoppen. Het beëindigen ook van de Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz en de sancties van de VS tegen Iran.
2: Nostalgie weer.
8: Het klaart stilaan op vanuit het westen, maar deze namiddag komen er opnieuw buien en regen vanaf de kust. Frisse maxima rond 13 graden en er waait een voelbaar wind. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer bewolking en kans op een bui bij 14 graden. En woensdag bewolkt met soms stevige buien en tot 16 graden. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van het Nieuwsblad.
1: Four seasons in one day wordt het deze week.
2: Dat kwaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
3: Alexandra Potvin.
2: Nummer 500.

Nummer 500 was voor Debauch. En zo zitten we net in de helft van de Meizing Top 1000. Ik hoop dat je een geweldig weekend hebt gehad. Het volgende komt ook al bijna piepen. Misschien is het voor jou ook een korte werkweek. In ieder geval, we gaan ervan genieten. En verder met deze geweldige lijst. De Meizingen doe je thuis, op kantoor, in de auto. En ook heel graag in de Nostalgie-app. Dat is ook altijd plezant. 499. Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge.

Dat is toch het belangrijkste? Little Bit Respect, Aretha Franklin op 498. Ik hoop trouwens dat je een fijn weekend hebt gehad. Goed genoten. Het weer is wat minder nu natuurlijk, maar de meezinggoden zijn ons wel goed gezind, dat weet ik. En Vlaamse meezingers kregen ook hun plek in deze fantastische lijst. Deze voormiddag passeert er trouwens wel wat. En dit is er zo een waarmee je zeker al meezingt nog voor het refrein begint. Doe het eens voor mij in de Nostalgie-app om de werkweek, de korte werkweek misschien goed te starten. Want hier komt Bart KL op 497 met de Marie Louise.

0: Ja, Bart Kuylen, toch iets met boten. Dat zei hij voor het eerst, en deze, de Marie-Louise. Ja, hij stond natuurlijk ook in deze fantastische lijst.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.

0: 30% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar 5 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
3: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
2: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
3: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
2: Nee.
3: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
2: Ja, hè? Zoiets.
3: Je weet het niet, hè, mama.
4: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
5: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
6: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie. Ben je een fietser of wandelaar? Zeer vervent of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU, ontdek en plan de mooiste routes.
7: De nostalgie.

mission of the group.

Maak het maar mee. Crying at the Discotheque. Alcazar op 495 in de Amazing Top 1000. Straks speelde ik de Marie-Louise van Bart Kael. En Erna Tijvaart die zegt, voor mij is dit liedje... zie ik mijn oudste kleinzoon, nu al 31, samen met de klas op de grond zitten met matrozenpakken. En dan dat liedje zingen. Prachtig dat die kleuters dat gedaan hebben. Ja, ik heb het ook eens gezien op een heel chic feest. Met alle vrouwen in soirée, in lang kleed. En dan ging dat niet zo goed op de grond daar met die Marie-Louise. Gibson Brothers, Non-Stop Dance, maar eerst alweer Vlaamse rock. Ja, er zijn verliefdheden die voorbij gaan. En dan zijn er Vlaamse klassiekers die blijven hangen voor altijd. Deze is een beetje van allebei natuurlijk. Verliefd op Chris Lomme. Dit zijn De Kreuners. 400.

0: Jullie zijn wakker aan het worden. Van Sebastiaan, ik dacht ik een goeiemorgen. Valérie stuurt de fotootjes van alles wat ze gedaan heeft in het weekend. En Jean, die heeft daarnet zo genoten van de kreuners. Tof, tof. Welkom bij Nostalgie op maandag voormiddag. En we blijven meezingen.
1: Zometeen in de Nostalgie Meezing 1000.
0: Met deze twee vrienden, Clarence Clemons en Jackson Browne. Die krijg je net voor 10 uur met You're a Friend of Mine op nummer 488. Nou, Cookie de Kok heeft het gisteren weer gedaan. Per ongeluk. Ze springt blijkbaar met haar vier pootjes tegelijkertijd in het zwembad. The Radios en Swimming in the Pool, dat wordt nummer 492 zo meteen.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als ze het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
5: Oh, dat klinkt goed.
4: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
5: Ah, maar dat klinkt nog beter.
3: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
7: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
11: Nostalgie altijd en overal op zak? Download nu onze app.
12: Leden bij Leemans.
13: Zeg Suzy, nou ben ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
14: Allee Harry.
13: Wat?
14: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
13: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
12: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
13: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
15: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
16: Een koord, duct tape,
15: rubberbotten, de schop.
16: Oh, zou je niet beter ook die kettingzaag meepakken?
15: Amin, daarom hebben we dat tapijt.
17: Heb je geen klantenkaart, meneer?
18: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
15: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.

0: Een van de kortste liedjes in deze Amazing Top 1000 van Bruce Springsteen. Tweede keer van 5 trouwens dat je hem gaat horen. I'm on fire op 491. En ik weet niet of je het gehoord hebt vanochtend. Ik neem je nog eens mee terug naar een heel mooi moment eigenlijk. Want het was vandaag, of het is vandaag, een speciale dag hier bij Nostalgie. Veronique en Sander doopten deze maandag na Moederdag om tot Schoonmoederdag. Want die zijn er natuurlijk ook, de schoonmama's. En ze verdienen ook een bloemetje. Zo ook de schoonmoeder van luisteraar Safia. En zij vertelde vanochtend heel openhartig over waarom haar schoonmoeder zo belangrijk is voor haar.
1: Ik ben opgegroeid zonder moeder. Mijn moeder heeft mij in de steek gelaten toen ik een babytje was. En ik heb eigenlijk nooit geweten hoe het was om een warme mama te hebben.
0: Ja, ja.
1: En zij heeft mij direct omarmd en de warmte gegeven die ik nooit heb gehad. En ze stelt mij ook voor aan de mensen. Ze zegt niet van, dat is mijn schoondochter. Ze zegt, ja, dat is mijn dochter.
0: Hoe schoon is dat? Daar krijg ik nu gewoon kippenvel van. Ach, Safia, gelukkig voor jou natuurlijk. Om maar te zeggen hoe belangrijk schoonmoeders in je leven kunnen zijn. Dus als je ze ziet vandaag, trek ze dan maar eens extra tegen je gilet of neem een bloemetje voor haar mee natuurlijk. Verder met deze Amazing Top 1000. Mick Jagger is ondertussen 82. En Rolling Stones brengen gewoon nog een 25e studioalbum uit. Dat is waanzin. Ik heb al een paar tracks gehoord. Mick Jagger klinkt nog altijd hetzelfde als 60 jaar geleden. Toen scoorden ze deze mega-hit. Painted Black 490.

Gloria Estefan schreef dit voor Shakira, Whenever Wherever, op 489. Dit is de Amazing Top 1000 van Nostalgie. Nog tot en met donderdag namiddag gaan we richting die nummer 1. Je kan trouwens nog altijd swipen, liken of niet op de website of in de app van Nostalgie natuurlijk. Voor die top 10. Want we kennen de nummers, maar nog niet de volgorde. Clarence Clemons en Jackson Browne die staan samen op 488.

0: heb jij hem ook meegezongen voor je beste vriend of vriendin? Vriendschap op muziek gezet op 488. You're a friend of mine van Clarence Clemens en Jackson Browne.
1: Straks bij Nostalgie. So always
0: look on the bright. Het is maandag voormiddag, ik weet het. En toch gaan we het doen, hè? Meefluiten zelfs. Monty Python komt eraan en Always Look on the Bright Side of Life. Dat is de nummer 484. En na het nieuws mag Michael nog eens. Don't Stop Till You Get Enough komt eraan op 487.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4.000 directe korting. Relax. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.

0: Tacos maken in Mexico.
1: Green for Life.
2: Green for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Knaldi. Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
8: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
9: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
10: De tijd van het jaar.
9: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de Opeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
11: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
9: De Opeldagen, 15, 16 en 17 mei.
12: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
13: Nostalgie. Het is 2,5 minuut voor 10. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En er is een nieuwe prijzenoorlog aan de gang in onze supermarkten.
14: En retail-experts wijzen daarvoor naar de oorlog in het Midden-Oosten uiteraard. Daardoor dreigen veel producten de komende weken duurder te worden. En dus proberen de winkelketens klanten te lokken met stevige kortingen en promo's. Want dat verwachten de mensen eigenlijk wel. En de supermarkten zien hun omzet ook wat dalen, want we bestellen vaker eten bijvoorbeeld bij een Deliveroo of Takeaway. En daar hebben de warenhuizen niets aan natuurlijk. Daarom betaal je ook bij Lidl vanaf vandaag opvallend minder voor zo'n 100-tal producten. Repatriëring van de 2 Belgische passagiers die op het cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak, is vlot verlopen. Dat bevestigt de voorzitter van de overheidsdienst Volksgezondheid. De 2 zijn gisteravond meteen onderzocht en getest in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, maar hadden niet meteen virussymptomen. Dokters verwachten nu de resultaten af van de onderzoeken en de tests die zouden vanavond of morgen bekend zijn. Universitair Ziekenhuis volgt de mensen goed op en ze krijgen ook instructies wat er de volgende weken gaat gebeuren, onder meer een quarantaine van 6 weken. En op het Canarische eiland Fuerteventura heeft een Belg van 22 jaar bekend dat hij zijn moeder van 56 vermoordde en dat hij haar lichaam in stukken sneed en bij het vuilnis gooide, schrijven verschillende Spaanse media. Politiediensten vonden haar stoffelijke rest afgelopen weekend en kon al snel de zoon oppakken. De jonge Belg van 22 wordt beschuldigd van moord en bekende ook die moord aan de Spaanse gerechtelijke speurders.
15: Nostalgie weer.
14: Deze namiddag vallen er opnieuw buien of regent het bij 13 graden en er waait een voelbare noordenwind. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en kans op een bui, maximaal rond 14 graden. Woensdag dan zwaar bewolkt met soms stevige buien en tot 16 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
15: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Mezing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be.
16: Nostalgie.
15: De Nostalgie Mezing 1000.
16: Alexandra Potvin.

0: Dire Straits.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
0: Twisting by the Pool op nummer 486. Ik heb er toch maar eventjes een zonnig muziekje bij gehaald. Want als ik nu naar buiten kijk vanuit de studio, hier in Antwerpen, linkeroever, volle bak zon. Dat het maar zo blijft op deze maandag. In ieder geval, het is opnieuw jouw officiële excuus om op het werk je oortjes in te houden en dan te doen alsof je super geconcentreerd bent, maar eigenlijk wacht je op een refrein dat losbarst om mee te zingen. Zometeen een nummer dat je een beetje doet relativeren, denk ik. Het leven is soms wat druk en chaotisch. Ik weet niet hoe jouw maandag begonnen is. Was er al meteen een met files, met bijna te laat komen en direct zo een super moeilijke meeting invliegen of zo. Dan is er zo dadelijk een nummer dat je eraan herinnert dat je er beter mee lacht en alle stress wegfluit. Kan ook als zingen niks voor jou is of een brug te ver misschien. Ik heb het over Monty Python natuurlijk. Komt eraan.

0: de humor van Monty Python bijzonder altijd geweest. Oh, is het trouwens, aan de andere kant daar, is the bright side of life, of heb je nog een shotje nodig? Een energy shotje. Laat maar weten in de Nostalgie-app. Tot nummer 484 was dat. En over een minuutje of 10 hoor je hoe een bril veranderde van een noodzakelijk iets naar een echt fashion statement. En waarom Betty nog elke dag gelukkig wordt van mensen letterlijk beter te laten kijken naar de wereld. Dat is voor zo meteen weer een gepassioneerde ondernemer. Maar er komt natuurlijk ook nog veel goede muziek aan.
1: Zo meteen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Too Many Broken Hearts in the World, dat is natuurlijk Jason Donovan. En die staat op 480. Kijk, haar versie van een grote hit uit de 80's scoorde ze in 2007 een grote hit mee. Kate Ryan met Voyage, Voyage, zo meteen 483.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat.

0: Aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Code yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Dus ook voor klanten.
3: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: Lionel Richie. 482 in de eerste van 3 keer in deze Amazing Top 1000. Juri Herman stuurt in de app. De zon schijnt hier volle bak in Stabroek. En de maandag voelt als een vrije dag dankzij de Nostalgie Amazing Top 1000. Ah, dat is tof. Dat is het gevoel dat we willen, hè? En natuurlijk bel ik ook weer met iemand die gepassioneerd onderneemt. Ik ga bellen met Betty. En Betty weet alles van brillen, want een bril was vroeger iets dat hij liever verstopte. Vandaag ja, kies je dat zo'n beetje zoals een handtas, schoenen of juwelen. En Betty heeft die evolutie van heel dichtbij meegemaakt. Al 38 jaar zelfstandig opticien in Laarne. En ze doet dat nog altijd met evenveel passie. Vooral voor het vak en de mensen ook achter de bril. Dag Betty, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en in die 38 jaar dat jij bezig bent, is er waarschijnlijk wel veel veranderd als het over brillen gaat. Hoe heb je dat zien evolueren?
1: Wel, als ik startte was een bril een noodzakelijk kwaad. Maar dus nu inderdaad is het een accessoire geworden. Maar wat vooral opvalt is ook de evolutie in de brilglazen. Dus nu worden de huidige problemen van computerwerk of beter opgelost. En zijn er veel meer mogelijkheden om de oogproblemen bij de klanten op te lossen.
0: Ja.
1: Dus dat is wel zeer boeiend.
0: Inderdaad. En mensen dragen ook een bril met veel minder schaamte, denk ik, omdat ze gewoonweg mooi zijn. Die technologie staat ook nooit stil in jullie sector. Wat zijn zo de grootste vernieuwingen waarvan mensen vandaag misschien niet beseffen dat ze bestaan?
1: Vooral zeker de problematiek soms die ze hebben en dat ze niet weten dat er oplossingen bestaan in de brilglazen.
0: Ah, ja.
1: Vandaar dat het altijd interessant is om zeker met de oogarts ook te bespreken wat het probleem is en hoe dat wij dan het perfecte brilglas kunnen erbij bezorgen aan de klant.
0: Inderdaad.
1: Dus dat is zeer belangrijk. En dan samen met de keuze van dan een modieuze bril, dan kun je inderdaad het probleem dat de mensen soms niet wisten dat ze het hadden oplossen.
0: Ja.
1: En daar haalt je eigenlijk enorme voldoening uit.
0: Ja, en dat is toch een hele opluchting dan ook, denk ik. Hè? Maar wat is jouw geheim om voor iemand de juiste bril te kiezen?
1: Vooral goed kijken naar de persoon en de persoonlijkheid van de klant. De gezichtsvorm en de kleuren sowieso, maar een bril moet goed aanvoelen.
0: Mm-hmm.
1: Dus je mag de trends volgen, maar je moet nog altijd toch goed blijven kijken wat voor jou...
0: Ja, en wat bij jouw gezicht past natuurlijk. Ja,
1: ja. En we zijn altijd super blij als mijn klanten... als we dan een nieuwe bril hebben en iedereen zegt van... Oh,
0: amai,
1: zo
0: chic.
1: Mooi, waar heb je dat gehaald? Dat
0: voilà, is
1: nog altijd
0: bij Betty
1: de
0: Wilde.
1: Reclame.
0: Zeg maar, jij werkt alleen in je zaak in Laarne. Is dat bewust voor het persoonlijk contact?
1: Zeker, zeker. En ook omdat ik eigenlijk graag alles goed persoonlijk opvolg. Van aankoop tot ook montage. Dus wij doen ook eigenlijk de montage zelf. En dus is het heel belangrijk dat je dat kan van begin tot einde volgen. En het persoonlijk contact, de verbinding die je hebt met je klanten. Na
0: inderdaad,
1: 18,
0: dat is een hele belangrijke. Goed, Optiek Betty de Wilde. Optiek Betty de Wilde in Laarne. De wereld wordt een beetje mooier, letterlijk en figuurlijk, hè, als mensen bij jou een bril kopen. Nog veel succes. Het is Amazing Top 1000, Betty. Ik hoop dat jullie gaat meezingen met Anne-Christie.
1: Ja, oké.
2: Okay.
1: Dankjewel.
2: Waarom lokaal winkelieren?
3: Omdat ik geen lange track-and-trace stress wil.
2: Ah, daarom.
3: Waarom winkelier jij? Koop lokaal tijdens de winkelhierweek en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelhieractie.
2: De Nostalgie.
4: Amazing 1000.

0: allemaal samen met Kylie Minogue. Dit was Jason Donovan solo en Too Many Broken Hearts.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Fanion Cannibals komen eraan met She Drives Me Crazy. En nu een nummer dat we kennen in de versie van Eurythmics. Die staan ook in de lijst, maar niet met het nummer dat ik nu voor je heb. Want dat is de versie van Natalia samen met de Pointer Sisters. De

0: David Bowie.
1: De Nostalgie. Amazing 1000.
0: Met Heroes op 478. En ja, dat nummer heeft opnieuw weer een extra punch gekregen. Want in het allerlaatste seizoen van Stranger Things, in de finale van seizoen 5, speelt die originele versie van David Bowie helemaal op het einde zo tijdens de eindcredits. En daardoor natuurlijk ontdekten weer heel veel jonge mensen opnieuw Bowie en schoten de streams van Heroes weer stevig omhoog. En hier ook een mooie plek in deze Amazing Top 1000. Dit was 478. En ik was het eigenlijk helemaal kwijt, maar het Songfestival komt eraan. Ja, morgen al de eerste halve finale met België erbij. De Belgische inzending is dit jaar Estilia, dat weten we. Haar nummer heet Dancing on the Ice. Ja, en als het dan Wallonië is dat de zanger of zangeres kiest, dan zijn we daar eigenlijk altijd een beetje minder mee bezig, hè. En als je denkt aan iconische winnaars, dan is Nicole dat zeker uit Duitsland. Ze won in 1982. Het is een liedje over vrede, zacht gezongen, met haar gitaar op schoot. En heel Europa werd er stil van. Iets wat nu natuurlijk niet hoeft. Nu mag je meezingen op nummer 477.

0: Ik weet dat ik het niet zo tof vond. Ik was nog redelijk jong, maar dat ze won, omdat het was niet mijn muziek. Maar terecht natuurlijk, hè, voor Nicole. Dag Kim.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Ein bisschen Friede hoorde je in de Meezing Top 1000 op nummer 477.
1: Dat is Eurovisie Songfestival, hè? Ja. Ik was al vergeten dat dat deze week al was.
0: Maar ik ook. Maar dat komt gewoon, denk ik, omdat dat gekozen is nu door Wallonië.
1: Ja, dat is waar. Dan zit dat echt zo ver weg eigenlijk.
0: Ik dacht gisteren van, ik ga eens kijken wanneer het dit jaar is. En morgen.
1: Morgen België.
0: Morgen is al de eerste halve finale.
1: Nochtans, normaal gezien kijk ik elk jaar met vrienden. En maken wij dan echt zo op papier, geven onze scores op kledij, op show, op het lied. Maar dat is eigenlijk bijna minder belangrijk dan alles wat rondhangt. Omdat het gewoon zo'n feest van de pluimen is en van de glitters. Ik hou er wel van, maar ja, rankt dit jaar ook wel een raar kantje natuurlijk.
0: Ja, met veel protest. Een aantal landen die niet willen meedoen. Nederland bijvoorbeeld ook niet. Het is in Wenen te doen en we hopen natuurlijk dat onze... Wacht, ik ben haar naam al vergeten.
1: Ik ook. Essila,
0: dat ze erdoor geraakt en dat ze in de finale terechtkomt.
1: Amai, Alexander, wij zijn niet goed aan het meeleven, hè? Met onze Belgische inzending.
0: Slechte bad points voor het Eurovisie Songfestival wat ons betreft. Maar we gaan dat goed maken.
1: Maar jij hebt dat toch ooit nog moeten presenteren? Hoe is dat dan nu weer?
0: Ja, ik heb 2 keer Eurosong mogen presenteren.
1: Zalig.
0: Ja, waarvan 1 keer met Hans Otte.
1: Oh.
0: Ja, dat zijn fantastisch mooie herinneringen.
1: Ja.
0: Echt, dat was shaken elke aflevering van de zenuwen. Maar we sleurden elkaar erdoor. En zo tof. Ja, zo helemaal live. Hè, met veel toeters en bellen. En altijd in een chique soirée.
1: Ja. Ja,
0: heel mooie herinneringen. En daarom, Kim, ga jij nu ook een uurtje vroeger overnemen van mij?
1: Met zeer veel plezier.
0: Ik ga echt wel heel graag afscheid nemen van Hans. Hè.
1: Ja.
0: Want daar moeten we bij zijn, hè.
1: Ik vind het zo belangrijk dat jij daarbij kan zijn. En dat we ook gewoon een teampje van nostalgie kunnen sturen. Een paar collega's om hem het afscheid te geven dat hij verdient. Want het was een prachtige man.
0: Ja, absoluut. Dat weten we allemaal. Ja. En ik ben er ook zeker van dat hij zou meezingen met deze lijst.
1: Oh, absoluut. En luid, hè. Want stil, dat ging niet.
0: Stil, dat ging niet voor Hans. Maar jij gaat zo meteen verder met de lijst natuurlijk. Ik heb er nog één en dat is van de Fine Young Cannibals. Op 476. She drives me crazy.
1: Oh, goede gitaar.
0: Ja, hè?
1: Oh, dat was een koor.

0: Volgens mij, als Philip Geubels zou zingen, hè, dan zou dat ongeveer met zo'n stem zijn.
1: Nasaal.
0: She Drives Me Crazy van Fine Young Cannibals op 476. Kim, ik heb wel een geweldige playlist voor jou achtergelaten het komende uur.
2: Zo meteen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Dit is een van mijn favoriete liefdesliedjes.
0: Ja?
1: Ja, echt waar.
0: Komt ook uit een hele mooie film, hè?
1: Ah, de welke?
0: Stand By Me.
1: Ah, die heb ik nooit gezien. Ja, die heb ik nog nooit gezien.
0: Ben E. King uit 1961. Al, dankjewel dat deze er ook in staat. Oh, en dan dit.
1: Kijk, iedereen danst daarop op trouwfeesten. En we kennen de dansje allemaal. Zo.
0: Ja?
1: Altijd wat zoeken wel. Welk been moet eerst, welk been dan.
0: Ja, of hol ik naar het toilet, dat kan ook.
1: Niks voor u, Alexandra.
0: Nee, niks voor mij echt.
1: Maar dat gaat inhoudelijk wel echt over iets.
0: Ja?
1: Ja, als luisteraars het weten, mag je het al sturen in de Nostalgie app. Over iemand eigenlijk.
0: Ja, het lijkt een heel onschuldig, vrolijk liedje, maar het gaat over iets anders dus. Johnny Wakelin en Inzire komt er straks ook aan op nummer 467. Is jij een boyband van?
1: Maar jong, de joepie kopen en die posters eruit halen. Zeker.
0: Ah, dat heb ik nu niet in jou gezien. Dat jij meer een rockchick was.
1: Nee, gladde boys in de 90s.
0: Get Down van de Backstreet Boys komt eraan na het nieuws op 475. Veel plezier, Kim.
1: Dankjewel.
0: En dankjewel, Guus.
1: Veel sterkte voor jou.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
6: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: De volgende patiënt, alstublieft.
8: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
9: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
10: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
9: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
10: Okay.
7: Ja, maar we willen slim kiezen.
10: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
7: Ah ja?
9: Waarom?
10: Ah, maar krijg ruimte op.
7: Opruimen?
10: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
11: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
12: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Nekkerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
13: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
14: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
13: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
15: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. 4 voor 11, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Jongeren voelen geregeld discriminatie omwille van hun leeftijd.
16: Ja, en bijna de helft van de Vlamingen wordt ook gediscrimineerd omwille van hun leeftijd. Meer nog dan voor hun seksuele geaardheid of godsdienst. Dat staat in een onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Ruim 6 op de 10 jongeren dus, tussen 18 en 24, ervaren discriminatie op basis van hun leeftijd. Dat is meer dan bij 64 tot 74-jarigen en zelfs mensen ouder dan 75. Werkgevers bijvoorbeeld kiezen liever voor iemand met ervaring, want jonge mensen vertrouwen ze niet altijd. En ook tijdens hun stages voelen jongeren zich geregeld misbruikt qua leeftijd. Als je morgen naar het centrum van Brussel moet, hou je best rekening met verkeersproblemen, want de vakbonden betogen tegen de sociale plannen van de regering De Wever. De politie raadt aan om met de trein naar Brussel te komen, maar waarschuwt tegelijkertijd ook voor hinder bij de bussen, trams en metro. Als je kan thuiswerken morgen, doe dat dan of kies voor een alternatieve vervoersmanier. En als je de recentste informatie wil over die staking en de verkeersproblemen, volg dan de updates van de Brusselse politie op X. Retail-experts wijzen naar de oorlog in het Midden-Oosten voor een nakende prijzenoorlog in de verschillende supermarkten. Want daardoor dreigen veel producten de komende weken duurder te worden. En dus proberen de winkelketens klanten te lokken met stevige kortingen en promo's. Want dat verwachten de mensen eigenlijk wel. En de supermarkten zien ook hun omzet wat dalen. Want we bestellen vaker bijvoorbeeld eten bij een Deliveroo of Takeaway. En daar hebben de warenhuizen niets aan. Daarom betaal je bij Lidl vanaf vandaag opvallend minder voor zo'n 100-tal producten. De repatriëring van de 2 Belgische passagiers die op het cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak, is vlot verlopen. Dat bevestigt de voorzitter van de overheidsdienst Volksgezondheid. De 2 zijn gisteravond meteen onderzocht en getest in het Universiteitsziekenhuis van Antwerpen, maar hadden niet meteen virussymptomen. Dokters wachten nu de resultaten af van de onderzoeken en de tests. Die zouden vanavond of morgen bekend zijn. Het Universiteitsziekenhuis van Antwerpen volgt de mensen ook nu goed op en ze krijgen instructies wat er de volgende weken gaat gebeuren. Onder meer een quarantaine van ruim anderhalve maand.
3: Nostalgie weer.
16: Deze namiddag vallen er opnieuw buien of regent het bij 13 graden en een voelbare noordenwind. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en kans op een bui. Maximaal morgen rond 14 graden. Eens kijken naar woensdag dan. Zwaar bewolkt weer met soms stevige buien en tot 16 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
3: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favoriet in de Nostalgie-app of op nostalgie.be.

0: maandag kan het voelen als een maandag. Het is toch altijd er terug inkomen na het weekend. En we hebben daar de perfecte remedie voor.
1: De Nostalgie. Meezing 1000.
0: Alleen maar muziek op je radio die je moet meezingen. Zelfs als je het zou proberen om het niet te doen, ben je toch aan het neurien of aan het fluiten. Want het is onmogelijk om die stembanden tegen te houden met deze lijst. Manic Monday, liever, op 474. Met andere woorden, we zijn dus voorbij de helft. Alexandra begon vanmorgen pal in het midden. We gaan door tot donderdagavond. Op jouw feestdag is de grote feestelijke finale. Zometeen een van mijn favoriete liefdessongs dus. Dat verklapte ik daarnet al bij Alexandra. Het is Diepe Soul. Het is gewoon zo schoon. Elke keer als ik het hoor, ben ik er door geraakt. Jij hopelijk ook zometeen. Ben I King komt eraan. Eerst gaan we samen een poging doen om de zon toch wat uit haar kot te lokken vandaag. Want waar is ze? Ik weet het ook niet goed. Casey en de Sunshine Band. Give it up.

0: is uit de jaren 60, maar het blijft gewoon nog rechtop staan in 2026 toch. Het voelt zo doorleefd. Blijf bij mij, stand by me, Benny King.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: We blijven gewoon meezingen over de liefde. Daar is nu eenmaal veel muziek over geschreven. Maar we springen wel richting 80's straks, over 10 minuten ongeveer. Keep on loving you op 468. En dichterbij al hoor je Rendezvous. Hopelijk doet België het beter dit jaar. Op het Eurovisie Songfestival dan toen, 43 jaar geleden met Pas de Deux. Ze haalden toen 13 punten in totaal. 13, dat is echt niks, hè. Toch een zalige song. Jij mag straks meeroepen. En mijn kop is toe op 471.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee! Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Zot van de 80's? This is the time. This is the place. Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
5: Code Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Echt? Een heel jaar?
3: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
8: Lenen bij Leemans.
9: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
10: Allee, Harry.
9: Wat?
10: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
9: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
8: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
9: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
11: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
12: Een koord, duct tape,
11: rubberbotten, een schop.
12: Oh, zou niet beter ook die kettingzaag meepakken?
11: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
13: Heb je geen klantenkaart, meneer?
14: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
11: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
14: Safti.
15: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
16: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
6: De Nostalgie.

0: Collins passeert maar liefst 7 keer in deze aanstekelijke lijst. Heeft dan ook in zijn lange carrière veel oorwormen geschreven. En helaas gaat het wel niet zo goed met zijn gezondheid momenteel. Two Hearts op 470.
1: De Nostalgie. Amazing 1000.
0: Katja stuurt hier een berichtje in onze Nostalgie-app. Gisteren heb ik gekeken naar de mol. Ik ben er nog altijd niet goed van dat zij eruit ligt, want zij was mijn mol van in het begin. Ik ga geen namen noemen om het niet te spoilen, mocht jij nog kijken vandaag, uitgesteld of zo. Maar het is een verslavend programma. Ik zit er elk jaar ook naast. Katja, maak je geen zorgen. Het is ook gewoon een plezier om naar te kijken, zelfs als je niet weet wie de mol is. Door de proeven, door de muziek. Is jou dat ook al opgevallen? Dat alle hits waar de kandidaten in de auto naar luisteren, zo hun playlist, dat is allemaal muziek die je ook hier op Nostalgie hoort. Dat is me echt al opgevallen. En de omgeving dit jaar is ook prachtig. Het is Portugal. Het is een heel schoon land. Ik ben er ook al een paar keer geweest. Gisteren zaten ze in het zuiden helemaal aan de Algarve met de stranden en de kliffen. En op 469 in jouw Amazing 1000 gaan we ons Portugees eens oefenen, zodat we helemaal klaar zijn voor de finale van de mol nu zondag. Het is een sexyzin, een versierzin, die betekent oeh als ik jou te pakken krijg. Je mag het fonetisch doen, want Portugees is moeilijk. Ai, se te pego, maar dan beter. Dit is Michel Tello.
2: Nostalgie.
3: Simba.
2: Nossa.

zo'n song die alleen maar dramatisch kan meezingen. Vol emotie. REO Speedwagon, Keep on Loving You op 468 in The Amazing 1000. Bruno van Rooijen die is intussen akkoord met Katja in onze Nostalgie-app. Hij stuurt: hoi Kim, ik schoof gisteren ook van mijn zetel toen X eruit ging in de mol. Ze was ook mijn mol van in het begin. Oh, leuk om samen op maandagochtend zo wat verontwaardigd te zijn. Niet alle songs in onze lijst lijken op wat ze eigenlijk zijn. Of niet, is wat het lijkt, ik zal het zo zeggen. Want op 467 bots je op zo'n nummer dat iedereen wel kent. Iedereen kent ook het dansje dat we erop doen op huwelijksfeesten. Maar stond je alleen stil over bij de inhoud, waarover het eigenlijk gaat. Inzire gaat eigenlijk... Luc de Vos stuurt het in de app van Nostalgie. Ik had het jou daarnet al eens gevraagd of iemand het wist. En het gaat inderdaad over de boxmatch van Mohamed Ali tegen George Foreman in de jaren 70. Dat was in Zaire. En dat heette The Rumble in the Jungle. En Luc stuurt: ik heb die toen 's nachts gezien, die boxmatch in 1976. Dat is crazy dat jij dat bewust hebt meegemaakt, Luc. En dat gewoon hebt zien gebeuren. Mohamed Ali, de grote boxlegende. Johnny Wakelin was daar grote fan van. Heeft daar verschillende songs over gemaakt. En dus ook dit gaat eigenlijk over Mohamed Ali. En die befaamde boxmatch in de 70s. Die jij misschien ook live gezien hebt destijds. Als je dat weet, dan luister je ook heel anders naar die tekst. In plaats van dat dansje zo te doen, hè, dat we allemaal kennen. Johnny Wakelin, Inzire. In jouw Amazing 1000.

0: ben ik de enige die ook altijd moet denken aan die latere versie van de M-Kids, Indianendans. Dit is uiteraard veel beter. Het origineel Johnny Wakelin in Zaire, waarin je letterlijk hebt horen zingen, hè, The Rumble in the Jungle. Als je dan op let, omdat je het weet, boeiend.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing Dive.

0: Opnieuw in de 70s, want ILO komt er dan aan. Electric Light Orchestra met Living Thing op 462. En over 2 minuten duiken we in de 80s. De plezantste zussen uit de 80s. Mel en Kim met Respectable, straks op 466.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
7: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
8: De tijd van het jaar!
7: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
9: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
7: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
10: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer fervent of nu en dan. En met of zonder knooppunten. Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
11: De Nostalgie. Amazing 1000.

0: Een goede tip van Billy Joel op 468. Zeg het haar, geef haar de complimenten die ze verdient. Hopelijk gisteren allemaal goede punten gescoord, hè? Bij de mama of de mama van jouw kinderen. Moederdag. Nu zo'n paar mensen die denken, oh, helemaal vergeten. Shit. Tell her about it. 468.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
0: 11:15. Een heel erg goedemiddag. De voormiddag van de eerste werkdag van de week heb je alweer geknald. Het gaat ook goed vooruit hier met al die meezingers. Soms zijn het zowat ingetogen ballades. En soms muziek waar je de polonaise op verplicht moet doen met de collega's. Nu, op 464 botsen we op een soort van combinatie van de twee. Want het is een cover en het origineel is absoluut een polonaise waard. Want dat is van Christophe.
2: Een ster, ze is speciaal.
0: Doen we al een mini-polonaise met de collega's. Maar Stan van Samang die maakte daar dan weer een ingetogen versie van. Een cover in het programma Liefde voor Muziek. En dat werd een gigantisch grote hit. Echt, het stond meer dan 50 weken in de ultratop. Dat is langer dan een zwangerschap, hè? 50 weken. En dit staat in jouw Amazing 1000. Een ster.
3: Jaren.

0: Het besmettelijke mazingvirus kan zich uiten op verschillende manieren. Ongecontroleerd zingen, neurien of zoals hier gewoon meefluiten. Met Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. It will pass, whatever it is. Op 463. En het is ook zalig om te lezen in onze nostalgie-app hoe jij aan het meeleven bent met de lijst. Sonja van Dam stuurde net nog... Ik zong luid mee met Stan van Samang. Traantje wegpikken, meezingen. We proberen, sorry buren, zegt er ook nog bij. Het was de favoriet van ons mama, mijn lievelingster. Wat zo schoon, Sonja. Ik draag het heel graag op aan jouw mama, Stan van Samang daarnet. En door bepaalde herinneringen kan muziek zo meeraken. En soms zijn het ook gewoon de instrumenten die jou meesleuren in een nummer. Op 462 bot je op ELO, Electric Light Orchestra. Een band die daar heel goed in is, van die tierlantijntjes muzikaal. Je hebt Mr. Blue Sky, dat eindigt volledig met zo'n lange muzikale staart. En de song waar je hier op botst, die begint dan weer heel muzikaal, instrumentaal, met blazers en met strijkers. Living Thing.
1: De nostalgie. Amazing.
2: De meest meezingbare lijst.

0: 15 in the Nostalgie Amazing Duizend. Oh, you to me are everything, the
1: sweetest song that I could sing, oh baby. Een grote brok liefde straks na 12 uur. Want The Real Thing passeert op 458. Met You To Me Are Everything. En meteen na het nieuws al. Mag je meezingen als gospelkoortje. De winnaar van het Eurovisie Songfestival bijna 30 jaar geleden. Love Shine A Light staat straks op 460. Katrina and the Waves na het nieuws van 12 uur.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
5: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
6: Oh my god, mama, dank u!
7: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
8: Goesting in mijn wereldreis.
9: Elke maand.
8: Lekker chillen in paradijs.
9: Elke maand.
10: Win for life.
9: Win for life.
10: Win tot €5000 elke maand.
9: Elke maand.
10: Je leven lang.
11: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. 2 voor 12. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Jongeren voelen discriminatie omwille van hun leeftijd.
12: En bijna de helft van de Vlamingen wordt gediscrimineerd omwille van die leeftijd. Meer nog dan voor hun seksuele geaardheid of godsdienst, staat in een onderzoek van het Vlaams Mensenrechten Instituut. En ruim 6 op de 10 jongeren tussen 18 en 24 ervaren discriminatie op basis van leeftijd. Dat is meer dan bij 64 tot 74-jarigen en mensen ouder dan 75. Werkgevers bijvoorbeeld kiezen liever voor iemand met ervaring, want jonge mensen vertrouwen ze niet altijd. Ook tijdens hun stages voelen jongeren zich geregeld misbruikt op vlak van leeftijd. Als je morgen naar het centrum van Brussel moet, hou je best rekening met verkeersproblemen, want de vakbonden betogen tegen de sociale plannen van de regering De Wever. De politie raadt aan om met de trein naar Brussel te komen, maar waarschuwt tegelijkertijd voor hinder bij de bussen, trams en metro. Als je kan thuiswerken morgen, doe dat zeker of kies voor een alternatief vervoersmiddel. En als je de recentste informatie wilt, dan check je ook de updates van de Brusselse politie op X. Het Amerikaanse president Trump die reist deze week nog naar China, van woensdag tot en met vrijdag. Hij praat er onder meer in Peking met zijn Chinese collega Xi Jinping over de handelsoorlog, de situatie in het Midden-Oosten en de spanningen rond Taiwan. China beschouwt het eiland als een deel van China en voert de militaire druk op in die regio rond Taiwan. Tijdens een bezoek van Trump wil China benadrukken dat het streeft naar meer stabiliteit in de internationale betrekkingen. Dat zei nog een woordvoerder van Buitenlandse Zaken.
13: Nostalgie weer.
12: Deze namiddag vallen er opnieuw buien of regent het bij 13 graden en een voelbare noordenwind. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en kans op een bui, maximaal rond 14 graden. Woensdag is dan zwaar bewolkt met soms stevige buien en tot 16 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
13: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
11: Kim Muilaert.

0: Dat is een waarheid als een koe. The only way is up. We tellen samen af richting de nummer 1 in de Amazing 1000. En dat is zoals een goede bergwandeling, hè. Hoe hoger je gaat, hoe beter het uitzicht wordt. Of het geluid in dit geval. 460 Jazz and the Plastic Pollution.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
0: 6 over 12. Goedemiddag. Ik zei daarnet goedemorgen. Maar het is al middag, hè. Dus smakelijk daar. Die meezingers tijdens de lunch, dat is ideaal. Dat zorgt voor smakelijke taferelen. Zo al etend, toch nog meezingen met je mond vol. Geniet ervan. En vooral van alle muziek hier. Want sommige artiesten in de lijst hoor je vaak passeren. Dat zijn dan de hitkanonnen zoals een Michael Jackson. Maar je hebt ook wel eens een one-hit wonder waar je op botst. Zoals nu op 459. Een band die zelfs maar enkele jaren bestaan heeft eigenlijk. In de 80's. Ze begon in 81 en in 83 of zo was het volgens mij alweer voorbij. Maar toch scoorden ze één grote hit. En meezingen ga je doen. Want ik heb het hier over PhD. De initialen van de leden destijds, Philips, Hymas en Diamond. Dan krijg je PhD met één gigantische hit. Op 459 voor jou, I Won't Let You Down. Haal die hoge noten, hè.

0: kwartier ongeveer, want dan passeert op 453 Root Syndicate. En over een kleine 2 minuten al... Niet shalala, maar er zit ook een la-la-la-la in. Dus je kan al goed opwarmen met Simple Minds, Alive and Kicking. Zometeen op 457.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
4: Nee, Marieke wel.
3: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco, ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
6: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
8: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
7: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
8: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
7: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
8: Ah, dat is duidelijk.
7: Ja.
9: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
10: Peugeot.
3: Nostalgie.

opvallend veel songs van het Eurovisie Songfestival in die Amazing 1000. Dat is logisch ook, hè? Een liedjeswedstrijd die draait om aanstekelijke muziek die blijft hangen. Daarnet hoorde je al Love Shine Light van Katrina and the Waves. En nu Volare. Het origineel was de inzending voor Italië in de jaren 50. En El Martino die maakte een cover, een meer swingende versie in de 70s, die je net hoorde op 465. Van het Italiaans Volare naar het Nederlands, want één plek hoger staat een op- en top Belgische samenwerking. Je hebt enerzijds de Belgische held van de beat, anderzijds de Belgische held van de Nederlandstalige pop. Reggie samen met Niels de Stadsbader. En ik weet niet of er fans luisteren van thuis, de soap. Ik kijk daar elke dag naar en Niels die speelt daarin mee. Die speelt Dr. Cody Dubois. Ik verdenk hem als de dader van die nieuwe verhaallijn die volop bezig is. Verschillende vrouwen zijn aangerand als ze ergens alleen aan het wandelen zijn. En volgens mij is dat dus die Cody Dubois. Hè. Omdat we het niet verwachten, gaat hij het zijn. Echt. Het moest er even uit, want ik wil vooral van jou horen als jij ook kijkt of jij ook denkt dat het Cody zal zijn. Laat van je horen in de nostalgie-app. Dat is natuurlijk zijn personage, de echte Niels de Stadsbader. Dat is een teddybeer pur sang. Hij staat op 464 in de Amazing 1000. De wereld draait voor jou.

0: draait voor jou van Reggie. En Niels de Stadsbijler. Niels, die ook te horen is in die tune van thuis, hè?
1: Want bij jou voel ik me thuis, thuis, thuis. Zet de wereld.
0: Oh, ik kijk elke avond. En hij speelt ook Cody Dubois in de soap. Ik wist gewoon dat er veel thuisfans in onze Club van Nostalgie zitten. Want ik verdacht hem zo net hier live op de radio van de nieuwe verhaallijn. Er is een gangster die rondloopt die vooral vrouwen aan het aanranden is. Dus niet oké in thuis, hè, voor alle duidelijkheid. Het is fictie. En Cody Dubois is mijn hoofdverdachte. Zoveel mensen die sturen. Jat die zegt, ik verdenk ook Cody. Het is geen toeval dat ze allebei in het ziekenhuis werken, de twee vrouwen. Dan is er Luc de Vos die zegt, hallo Kim, ik denk dat het die mannelijke collega is van Therese in het ziekenhuis, omdat hij geen enkele vrouw kan versieren. Dion Brik, ja, die heeft ook een heel verdacht gezicht. En nog mensen denken dat. Edith denkt ook aan de technieker in het ziekenhuis, dat is Brik. Nadine zegt nog, als thuiskijker is het vooral heel fijn om te speculeren wie het zou kunnen zijn. En ze denkt ook aan Brik. Dus we hebben team Brik en we hebben team Cody, die gespeeld is door Niels de Stadsbijler. Daar zegt Luc nog over. Cody is een loesje gast. Het leeft absoluut. Ik hoop vooral met jullie allemaal dat ze het niet gaan uitmelken tot de seizoensfinale. Wij willen toch gewoon snel weten wie erachter zit, hè, wie de dader is. Maar het leeft sowieso. Kijk, nog iemand stuurt Brik. Brik of Cody? Het zal een van de twee zijn. Robin denk ik niet. Als hij nu denkt, ik heb geen idee waar het over gaat, want ik kijk niet naar thuis. Ik ga erover zwijgen, beloofd. Terug naar de lijst, de Amazing 1000. We huppelen door die lunchpauze op Enya. Oroniki Flow. Orinoco dus.

0: Dag humeur. Zo wat moeite met de werkweek opstarten, dan is dat bij deze opgelost. Met de tjalalala van Root Syndicate. In the morning, to the Mockingbird Hill. En die speculaties blijven hard gaan in de Nostalgie-app over de verhaallijn in thuis. Wie is de crimineel? Dirk stuurt nog 100% zeker Brik, want in de laatste aflevering zie je iemand met een behaarde onderarm handschoenen aandoen. Brik is behaard en Niels niet. Wauw, genoteerd, inspecteur Dirk. Hopelijk ontdekken we in de aflevering van vanavond al meer, toch? Voor alle thuisfans.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: We zien het vanavond wel, maar één zekerheid heb je nu al. Girl Power hoor je straks op 449. Alleen maar vrouwen bij de Bell Stars. Net voor het nieuws van 1 uur straks. Zometeen over een dikke 2 minuten krijg je al een message in a bottle. Een boodschap in een fles waarop staat dat je vooral moet blijven luisteren naar Nostalgie.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Code yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Dus ook voor klanten.
4: Yep. Go for info naar telenet.be.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
9: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: En, wat gaan we vandaag doen?
12: De badkamer!
11: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
13: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
11: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
13: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
12: Yay!
13: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
14: Voor haar, voor de kids of voor mij... De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
15: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
14: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
1: De Nostalgie Amazing 1000.

Dua Lipa is blij. Ze staat 3 keer in de Amazing 1000. Hier op 451 samen met Calvin Harris. One Kiss. Maar Dua is ook boos. Ze is boos op Samsung. Het merk heeft een foto van haar gezicht gebruikt. Zonder toestemming. Zo op de verpakking van hun televisies van het merk staat zo een foto van Dua Lipa. En het lijkt daardoor alsof zij dat merk aan het promoten is. Terwijl ze er helemaal niks mee te maken heeft. Dus ze klaagt hen nu aan voor $15 miljoen. Dat is echt een groot bedrag. Dus dan krijg je al een idee van wat voor monsterlijk bedrag Dua zal gekregen hebben voor de Nespresso-reclames. Heb je dat al gezien? George Clooney die doet dat niet meer. Hè? Van Nespresso, what else? Het is aan de nieuwe generatie. En Dua is dus het nieuwe gezicht nu van Nespresso. Maar je wilt toch echt niet weten hoeveel geld dat hij daarvoor gekregen heeft. Het is echt volgens mij een schandalig hoog bedrag. Gelukkig zijn al die meezingers hier ook onbetaalbaar. 450 is voor de Amerikaanse band Cock Robin een groter succes in Europa dan in Amerika. The Promise You Made.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Yes, nog wat extra girl power. Na 1 uur, de Queen of Funk, Chaka Khan, is erbij op 445. En de Queen of Pop, die mag ook niet ontbreken. Madonna krijg je zometeen na het nieuws van 1 uur al met een schietgebedje op 448 in de Amazing 1000.
2: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
1: Goedemiddag, het is 2 voor 1 het nieuws met Fraukje Kaljon. Een zwaar verkeersongeval in Antwerpen.
8: Ja, daar is een jongen van 6 zwaar gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een politievoertuig. Die reed met zwaailichten en sirenes naar een verkeerscontrole. De jongen was op klasuitstap en werd aangereden op het zebrapad. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is intussen stabiel. De andere kinderen krijgen begeleiding. Rond deze tijd start de afscheidsplechtigheid van tv-presentator en radiomaker Hans Otten in de Sint-Romboud-kathedraal in Mechelen. Familie en vrienden nemen daar afscheid van hem. Onder meer Natalia, Ingeborg en ook onze nostalgie-collega's Veronique, Sander en Alexandra zijn aanwezig. Er is ook een rouwregister geopend voor Otten in zijn hotel in Antwerpen. Hij overleed vorige week in het ziekenhuis. Hij werd 55. En in Nederland is de politie gestopt met zoeken naar de vermiste Tanja Groen. Het meisje van 18 verdween 33 jaar geleden na een feestje in de buurt van Maastricht. Ze is sindsdien nog altijd niet gevonden. De politie en het parket beslisten nu om het onderzoek stop te zetten. Vorige maand leek er nogthans een doorbraak in de zaak. Een gevangene beweerde dat hij wist waar Tanja Groen begraven ligt. Maar die tip bleek onjuist. De speurders betreuren dat ze de zaak niet hebben kunnen oplossen. Als er in de toekomst toch nog een gouden tip komt, dan wordt die wel nog onderzocht.
9: Nostalgie weer.
8: Deze namiddag gaat het opnieuw regenen met frisse maxima rond 12 graden. Morgen meestal bewolkt met lokaal enkele buien en 14 graden. Woensdag zwaar bewolkt en stevige buien bij 15 graden. En donderdag opnieuw wisselvallig met regen en ook opklaringen. Maxima tot 13 graden dan. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be.
10: Nostalgie.
9: De Nostalgie.

0: Zonder twijfel de moeilijkste song om mee te zingen in onze lijst. Ook al hebben we al 30 jaar om te oefenen. Echt, dat begin alleen al. Onmogelijk. Maar het is zo plezant om te proberen. Scatman John op 447.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
0: Goedemiddag, het is 8 over 1 op jouw maandag. De werkweek begint hier in volle schwung. En het is maar een korte werkweek bovendien door de feestdag donderdag. En we tellen samen af richting de grote finale. Aan nummer 446 zitten we al. Onder de helft dus. Als jij de nood voelt om je stress eraf te zingen, dan mag dat altijd in de Nostalgie-app. Zo verspreiden we samen het bezingvirus over heel Vlaanderen. En je hoort in deze lijst echt alle decennia, van heel oud tot vrij recent. Zometeen het funky geluid van Chaka Khan. Dan zitten we in de 80s. Maar eerst zit je vol in de 60s. Dat is al 60 jaar geleden. Maar echt, als je die gitaar hoort, ben je helemaal mee. Wild Thing van Trunks.

kan alleen maar hopen dat je op je 73ste nog zo kan blijven gaan zoals Chaka Khan. Ze heeft een paar dagen geleden nog nieuwe muziek uitgebracht. Een duet met Sia. Twee heel goede zangeressen die stemmen passen bij elkaar. Feel For You staat op 445 in de Amazing 1000. Ik sprak daarnet over het verlengd weekend. Mocht je nog een uitstap zoeken in Laarne, midden in het prachtige groen tussen de wandelpaadjes en een vijver zelfs, ligt The White Duck. Dat is een galerij met kunst, maar toegankelijk echt voor iedereen. Sophie die werkt daar en die vertelt jou straks waarom het zeker de moeite waard is om te bezoeken dit weekend.

0: hoor je Enrique Iglesias op 444. 444, magische plek zeg.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: De meest meezingbare lijst.
3: De nostalgie.

0: Het team van Nostalgie aan de buren van Luc Meijerten. Want hij stuurt vol een bakje hier met Rita de Neve. Ja, sowieso de allereerste keer in de Amazing 1000. Nostalgie. Het is maandagochtend, de werkweek is weer vertrokken. En het helpt als je zo voelt dat over heel Vlaanderen luisteraars met plezier en met passie aan het werk zijn. Dan voelen we ons samen toch wat sterker. Hè? In Laarne is een gepassioneerde onderneemster volop bezig om kunst tot bij jou en vooral iedereen te krijgen. En dat is Sophie Kokuit. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent vrijwilliger in de White Dog Gallery. Dat is een kunstgalerij in Laarne, heel mooi in het groen. Nu, kunst is natuurlijk een heel breed begrip, Sophie. Wat voor kunst kan ik bij jullie zien?
1: Wel, wij maken een tiendaagse waarbij we proberen voor iedereen iets te hebben. We hebben beeldende kunst, grote schilderijen, grote... buiten staan in de dreef. Daarnaast zetten we er muziek bij. En de muziek is zowel klassieke muziek als populaire Belgische songs. Er zit muziek bij voor gezinnen, voor kinderen, voor specialisten. We proberen eigenlijk voor elk wat wels te vinden.
0: Amai, dat klinkt heel breed inderdaad, Sophie. En belangrijk ook, ja. Hè, want je kan toch oprecht zo diep geraakt worden. Ik heb dat echt als ik zo een schilderij kan zien of een mooie foto of een concert, muziek die echt zo tot in je diepste vezels komt. Hoe probeer je om dan zoveel mogelijk mensen te bereiken? Want dat lijkt me niet zo makkelijk, toch?
1: Dat is niet zo makkelijk, maar het is de tweede keer dat we dit nu doen. De Art Fair bestaat 2 jaar. En we betrekken daar ook de lokale handelaars bij. Er zijn bijvoorbeeld tentoonstellingen ook in de etalages van de handelaars in de straat. De hoofdstraat in het centrum van Laarne, die van het kasteel tot aan de kerk loopt, daar zijn dingen gratis te bezoeken. De tuin van de White House Galleries is ook volledig gratis. Dus we proberen eigenlijk een aantal gratis dingen aan te bieden. En prikkelen en die zin kunnen geven om meer te ontdekken. En zo zelf ook een beetje de kriebels van de passie voor kunst en cultuur mee te krijgen.
0: Ja, en zo wordt het ook iets van de hele gemeente bijna zo, hè? Als iedereen meent.
1: Ja, absoluut.
0: Nu, de White Dog Gallery, dat is eigenlijk een project waar jij aan meewerkt op vrijwillige basis. Uit gewoon passie voor de kunst. Waar is dat ontstaan voor jou, die passie? Weet je dat nog?
1: Ik weet niet meer wanneer dat ontstaan is, maar kunst en cultuur is voor mij heel belangrijk. En zeker de dag van vandaag vind ik dat cultuur kan troost bieden, kan plezier bieden, kan verbinding geven. En ik denk, schoonheid is belangrijk dat we dat de dag van vandaag ook koesteren. En zeker dat we dat kunnen doorgeven. Delen met anderen, het beleven van cultuur is zoveel mooier als het kan bespreken met anderen, kan beleven met anderen. En dat is wat we hier tijdens die 10-daagse ook willen doen.
0: Ja, de 10-daagse kunstroute is in de zomer te doen. Als je nu aan het luisteren bent en in Laarne is kunst wil gaan bewonderen, de website whitedog.be, dan kan je zien wat de White Dog Gallery allemaal in haar petto heeft. Sophie, bedankt voor jouw passie om die met ons te delen. En ik wens je nog een prachtige werkdag.
1: En ik hoop dat we jullie massaal in Laarne mogen verwelkomen.
0: Ah, we komen met een bus, is het goed?
1: Dat is zeer goed.
0: Tot dan, Sophie. Bye.
1: Dankjewel. Bye.
2: Waarom lokaal winkelieren?
3: Omdat ik geen lange track-and-trace stress wil.
2: Ah, daarom.
3: Waarom winkelier jij? Koop lokaal tijdens de winkelhierweek en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelhieractie.
2: De Nostalgie.
4: Amazing 1000.

0: even rock'n'roll als Elvis. Maar op een podium had hem toch net iets minder seksappeal. Het werd niet zo'n grote ster als Elvis. Bill Haley and his Comets, Rock Around the Clock.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000. Ik kan het niet hebben als het avond
0: is. Oh, als avonds mis ik je vaak. Zonder twijfel het mooiste Nederlandse duo dat er bestaat. Suzanne en Freek, Als het avond is, hoor je net voor 2 uur op 437. En zometeen al een eerste keer Bryan Adams in de lijst. De eerste, maar belangen niet de laatste keer. Meeroepen met Somebody, straks op 440.
2: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
3: Jenny, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Veronique. Goedemorgen, Sander.
5: Helemaal.
3: Hey, zeg, het is vandaag schoonmoederdag. Dat hebben wij zo in het leven geroepen.
5: En Jenny, waarom is jouw schoonmoeder de beste die er is?
4: Dit is wel mijn enige schoonmoeder, gelukkig. Maar dat is ook de beste. Dat is de beste schoonmama voor mij al 23 jaar. En hopelijk nog heel lang nog. Hè.
3: Maar dat zijn wel heel mooie woorden. Hè?
2: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
3: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Leden bij Leeman.
8: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
9: Allee, Harry.
8: Wat?
9: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
8: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuin aanleggen of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
7: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
6: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
10: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel meer serie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
11: De volgende patiënt alstublieft.
12: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
13: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
14: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
13: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
14: Okay.
11: Ja, maar we willen slim kiezen.
14: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
11: Ah, ja?
13: Waarom?
14: Ah, maar krijg ruimte op.
11: Opruimen?
14: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
15: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
16: Oké, okay, wacht. Just even checken. Uh-huh. Hebben we alles wat we nodig hebben?
17: Een koord, duct tape,
16: rubberbotten, een schop.
17: Oh, zou hem niet beter ook die kettingzaag meepakken?
16: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
18: Uh-huh. Heb je geen klantenkaart, meneer?
19: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
16: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
19: Safti.
1: De Nostalgie Amazing 1000.

The Amazing Duizend is één lange trip down memory lane. Herinneringen die bovenkomen bij bepaalde songs. Zoals voor Nadine, zij stuurt in de Nostalgie-app. Oh, onze openingsdans. Love is in the air. Jean-Paul Young op 439. Goedemiddag, het is 2:15 op 11 mei vandaag. Het is alweer bijna een jaar geleden, ongelooflijk, dat die zwarte wolk boven het leven van Suzanne en Freek kwam. Freek kreeg totaal onverwacht de diagnose van uitgezaagde longkanker. Ik herinner me nog dat dat nieuws hard binnenkwam bij heel veel mensen, want het is gewoon zo'n jonge, fijne kerel, vol plannen nog, die dan zo'n nieuws te verwerken krijgt. En kijk, we zijn nu bijna een jaar later en Freek laat weten dat het goed met hen gaat, met hun gezin. Want ze kregen intussen ook een zoontje, Sef, in november. Ze spelen deze maand ook maar liefst 10 shows in Arnhem. Dus duizenden mensen gaan weer genieten van hun shows. Optreden is het liefste wat ze doen. En het allerbelangrijkste, Freek zegt ook dat hij zich goed voelt in zijn lichaam. Dat hij zich gezond voelt momenteel. Hij ging zelfs alleen een weekje naar Amerika recent voor een meditatie-retreat. Echt dagenlang gewoon mediteren. Want sinds zijn diagnose mediteert hij elke dag om zijn hoofd leeg te maken en zo weer helemaal klaar te zijn voor elke dag. Suzanne en Freek, ze staan straks helemaal zen op 437 met Als het avond is. Straks dus de rust, maar eerst gaan we knallen. Met de zingende tandarts. Dr. Elben kan niet ontbreken in de Amazing 1000.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000. Door de wind,
1: door de regen. Jij is straks nog meer Nederlandstalig. Een echt icoon op je radio. Ingeborg. Door de wind op 433. En meteen na het nieuws van 2 uur al. Eentje voor alle ladies. Maar alle boys mogen ook blijven luisteren natuurlijk. En alles ertussen. Cool and the Gang, Ladies Night op 436 in de Amazing 1000.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Proximus stelt voor... De business bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze business bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar. Elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
8: Maak je afspraak op carglass.be.
9: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
10: De tijd van het jaar!
9: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
11: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keuze in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
9: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
12: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
13: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
14: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
15: Hoogstraten aardbeien.
0: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 3 voor 2. Het nieuws krijg je van Frauke Kallion. Er is een zwaar verkeersongeval gebeurd in Antwerpen.
16: Ja, politie en parquet onderzoeken het ongeval in Antwerpen, waarbij de politie een jongen van 6 aanreed. Hij werd aangereden op een zebrapad toen een politievoertuig met sirenes en zwaailichten reed om een dronken bestuurder te onderscheppen. Het kindje raakte daarbij zwaar gewond, maar is niet meer in levensgevaar. Het parquet heeft een verkeersdeskundige aangesteld en zal ook bekijken of de agenten wel voorzichtig genoeg reden. 100 mensen nemen afscheid van tv-presentator en radiomaker Hans Otten tijdens de uitvaartplechtigheid in de Sint-Romboud-kathedraal in Mechelen. Onder meer Natalia, James Cook en onze nostalgie-collega's Veronique, Sander en Alexandra zijn aanwezig. Er is ook een rouwregister geopend voor Otten in zijn hotel in Antwerpen. Otten overleed vorige week in het ziekenhuis. Hij werd 55. En de Britse premier Keir Starmer wil Groot-Brittannië opnieuw dichter naar de Europese Unie toe brengen. Dat zei hij tijdens een crisistoespraak voor zijn aanhangers en parlementsleden. Hij krijgt nu veel kritiek binnen zijn eigen liberale Labour-partij na de slechte verkiezingsresultaten. Starmer zei in zijn toespraak dat hij de relatie met Europa opnieuw wil versterken, vooral op economisch vlak en in defensie. Bij de lokale verkiezingen was vooral de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK de winnaar. Zij willen dan weer de banden met Europa verbreken.
1: Ik ben echt heel blij dat onze collega's erbij zijn om een mooi afscheid te nemen van Hans. Heel veel sterkte sowieso aan familie, vrienden en ook luisteraars door het overlijden van Hans.
10: Nostalgie weer.
16: Deze namiddag gaat het opnieuw regenen met frisse maxima rond 12 graden. Morgen meestal bewolkt met lokaal enkele buien en 14 graden. Woensdag zwaar bewolkt en stevige buien bij 15 graden. En donderdag opnieuw wisselvallig met de regen en opklaringen en maxima tot 13 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
10: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De nostalgie.

0: 70s gitaren om wat punch in je maandag te duwen. Mud met Dynamite staat op 435.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
0: En je kan die punch wel gebruiken, denk ik. Want maandag is sowieso altijd wat opstarten, die nieuwe week weer. Maar na zo'n stralend weekend en dan vandaag, als je naar buiten kijkt, zo wisselvallig op zijn Belgisch. Ik voel toch wat maandagblues bij jou, ook in onze nostalgie-app. Dus we blijven hier die beste meezingers knallen, zodat jij remedie hebt tegen de maandagblues. Met veel Vlaamse muziek ook in de lijst, valt toch wel op. Ook op 433, daar botsen we op een icoon. Een tv-icoon, muzikaal icoon. Gewoon haar hele persoonlijkheid vind ik iconisch. Ingeborg, door iedereen gekend. Ik ben grote fan van haar als presentatrice. Gewoon altijd 100% zichzelf. Met toch wel als meest legendarische... Nog altijd dit, hè. Iedereen herkent dat deuntje. Uit de 90s, Blind Date. Een soort van Tinder avant la lettre was het. Eén kandidaat die kon kiezen uit drie andere singles. En die moesten dan vragen beantwoorden, soms dansjes doen. Wat eigenlijk bizar was, want de kandidaat kon hij niet eens zien. Met kandidaten die wel eens iets speciaals zeiden. Zoals ons Leentje. Weet je dat nog?
2: Leentje, wat is jouw motto?
3: Mijn motto, dat is een droom van mij. Mijn motto, ja. Daar werk ik voor.
2: Droomde jij van een motto?
3: Ik droom van een motto.
2: Ah ja, maar ik bedoelde jouw motto, hè?
3: Leentje, zo is er maar eentje.
0: Mijn motto, dat is een droom van mij. Ingeborg komt eraan als zangeres, want alleen al door de stem is ze zometeen herkenbaar. Ze staat één keer in de Amazing 1000, dus je moet er straks ten volle van genieten. Het is haar song die voor het Eurovisie Songfestival meedeed in 89. Ze komt er zo aan. Na Bruno Mars. Dit is zo'n nummer waar ik instant verliefd op was toen dit uitkwam. 434 is voor Bruno Mars. Just the way you are.

0: eindigde maar 19e op het Eurovisie Songfestival destijds. Verdienen toch beter, hè? Ben ik nooit alleen. Geschreven door Stef Bos, met de stem van Ingeborg, Door de Wind.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Je hebt nog ongeveer een kwartier om een paar buren of collega's te gaan zoeken die met jou straks de a cappella aandurven. Je kan dan al afspreken wie de instrumenten zingt en wie de tekst zal doen. Want Joe Jackson komt eraan op 428. En over 2 minuten al. Kan je heel luid de hele tijd herhalen. Our House. Meer moet je niet kennen van tekst. Madness op 432.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken... heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles... Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Jij hebt de power met de Eneco-app.
7: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
8: Hoe weet jij dat, papa?
7: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
8: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
7: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
8: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
7: Nee, Marieke wel. Kom.
6: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
9: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
10: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
9: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
11: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
12: De tijd van het jaar!
11: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
13: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
11: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
1: De Nostalgie Amazing 1000.

Zelfs als je Frans met haar op praat, zo op zo'n Vlaams, pour un flirt avec toi, dan kan je die la la la zeer luid meezingen. Goedemiddag, het is 20 over 2. Het weer is maar wat mia vandaag. Toch, comme ci, comme ça. De komende dagen blijft het wisselvallig. En Sophie Leenaerts laat weten in de Nostalgie-app. Zeg, en dan komend weekend die 1000 kilometer tegen kanker fietsen in de regen. Ik heb weken getraind in het zonnetje. En dan nu zal ik in de regen moeten fietsen. Och, dat is waar. Dat is elk jaar tijdens dat verlengd hemelvaartsweekend. En jij rijdt mee, Sophie. Fietsen in de regen. Dat sokt inderdaad. Echt, de weergoden, die kiezen hun timing nooit goed eigenlijk. Hè? Maar Sophie, de Nostalgie Amazing 1000, die gaat gewoon door tot donderdagavond. Dus je kan die 1000 kilometer tackelen met de beste muziek in je oren. Want we zitten nu nog maar een plekje 430. Hoe hoger, hoe beter. En het is nu al zo goed. Dus het komt helemaal goed met dat fietsweekend. Ik geloof in jou. De man staat nu op 430 met het hoogste seksappeal uit de 80's. Of toch zeker in de top 10 voor mij. Helaas is hij al heel lang niet meer onder ons. De geniale zanger van INXS, Michael Hutchence. Over hem heb ik het. Dit is INXS, Never Tear Us Apart. No,

tweede keer Dua Lipa vandaag op je radio. Be the one. Tot in Ierland wordt er meegezongen, zeg. Overal zitten die tofste luisteraars van ons clubje bij Nostalgie. Dirk Broekaert stuurt een foto van het Cork, een stad in Ierland. Een foto van een kerk, ook een foto van een cruise. En een selfie van, ik vermoed, een koppel, Dirk en je vrouw, met een glazenke wijn erbij. Het is daar dus al aperotijd. Santé. En goed dat je met twee ook bent, Dirk. Want de volgende song moet één iemand de instrumenten zingen en de ander de tekst. Want het is de a cappella versie die Joe Jackson uitbracht van zijn song. Het was eerst eentje met instrumenten, maar zijn a cappella versie, oeh, moeilijk woord, dat werd pas een grote hit in België. Is She Really Going Out With Him? Joe Jackson op 428.

0: Die instrumenten zo blijven doen met je mond gewoon a cappella. Dat lijkt me echt het moeilijkste. Joe Jackson.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: I ain't afraid of no case. Nu al veel goesting in. Net voor 3 uur. Wanneer Sean en Lincoln het hier overnemen. Doen we van Ghostbusters. Op 424 straks. I think you better call. Zometeen al een eerste keer J-Lo in de lijst. Zij kijkt uit naar vanavond. Waiting for tonight op 427 straks.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
10: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
12: De Nostalgie Amazing 1000.

0: Vandaag is het exact 45 jaar geleden dat Bob Marley gestorven is. En hij was toen 36, amper 36. Dus dat betekent dat hij al langer niet meer bij ons is dan hij ooit geleefd heeft. Maar die man heeft op die korte tijd zo'n legacy achtergelaten. Dat is ongelooflijk. Icoon van de reggae. Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? En dat is het fantastische aan deze lijst. Je hoort alle decennia, maar ook alle genres door elkaar. Het is maar één ding dat ze gemeen hebben, alle songs. Het zijn gewoon geweldige meezingers. Dus zo kan je van reggae van Bob Marley naar filmmuziek gaan straks. Ghostbusters, daar is intussen een volledige franchise van. Meerdere films. Je had 10 jaar geleden ook zo die remake met alleen maar vrouwelijke acteurs. Maar straks hoor je de soundtrack uit de originele, the one and only Ghostbusters. Het nummer van Ray Parker Jr. En van reggae naar de film met ertussenin country gesandwiched. Echt, ik hou van deze lijst. Want op 425 staat John Denver.
1: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Een goeie nabba. Lay all your love on me. Laat die liefde maar komen zo dadelijk na het nieuws.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
5: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Goedemiddag. Het is 2:00 voor 3:00 het nieuws met Vrouwtje Kaljop. Gevangenissen hebben vandaag te weinig cipiers.
7: Ja, 3 op de 4 gevangenissen moeten politieagenten inzetten door de staking. Dat meldt de directie van het gevangeniswezen. Bijna 30 gevangenissen hebben versterking gevraagd van agenten om de stakende cipiers te vervangen. Ze protesteren opnieuw tegen de overbevolking, de hoge werkdruk en de stijgende agressie. Opvallend, de gevangenisdirecties steunen de staking omdat zij ook vinden dat de situatie onhoudbaar is. Op dit moment zitten er 13.700 gedetineerden opgesloten, terwijl er maar plaats is voor 11.000. En er slapen meer dan 750 gevangenen op de grond. We hebben vorig jaar opnieuw meer belegd. Eind vorig jaar zat er in totaal zo'n 250 miljard euro in Belgische beleggingsfondsen. Dat is een record en een stijging van bijna 18 miljard euro tegenover 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de financiële waakhond. Komt door de goede evoluties op de financiële markten en omdat we opnieuw meer geld investeren. We investeren vooral in aandelenfondsen, goed voor bijna 40% van alle beleggingen. En Ierland, Spanje en Slovenië zullen het Eurovisie Songfestival niet uitzenden uit protest tegen de deelname van Israël. De landen trokken zich eerder ook al terug uit de wedstrijd, net als Nederland. Ons land doet wel mee en stuurt de Waalse Isila. Zij treedt morgen al op in de eerste halve finale. De openbare omroep VRT gaat dat wel uitzenden met extra duiding. Zaterdag vindt dan de finale plaats in Wenen in Oostenrijk.
8: Nostalgie weer.
7: Deze namiddag gaat het opnieuw regenen met frisse maxima rond 12 graden. Morgen meestal bewolkt met lokaal enkele buien en 14 graden. Woensdag zwaar bewolkt en stevige buien bij 15 graden. En donderdag opnieuw wisselvallig met regen en opklaringen en maxima tot 13 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
9: Sean en Lenkje. We are music.
10: Yeah. Nummer 423.

0: Ja, dat kan wel tellen, hè. Om uw maandagmiddag zo even binnen te vliegen. Mbap van Hansen, een meezinger van formaat.
1: De Nostalgie, Meezing 1000.
0: Deze maandag, 11 mei, moeten we ook wel zeggen. Eet wat je wil, dag Lenke.
2: Oh, dat is toch een fantastische dag. Dat is zo'n dag.
0: Ik eet elke dag wat ik wil.
2: Oh, nee, ik niet. Zo, s'avonds, als je zo nog iets op tv wil. Ja. En dan denkt van, zou ik nog die zak chips pakken of niet? Dan denk ik meestal, ik doe het niet. Maar vandaag is het, ik doe het wel. Ja, ik ben enthousiast over eten wat je wil.
0: Maar dat is goed. En wat ga je vandaag eten dan? Wat ga je allemaal?
2: De zak chips.
0: De zak chips. Welke chips? Welke smaak?
2: Is
0: iets exotisch of gewoon een goede paprika?
2: Ja, iets exotisch. Ja. Zo Thai chili dingen. Zo.
0: Oh, zo wat pikant,
2: ja,
0: zo.
2: Pikant, ja.
0: En dan heel die pakken dan je zo
2: morgens,
0: gehemelte zo wat kapot.
2: Als je de volgende dag wakker wordt, nog proeft in je mond.
0: Ja,
2: dat wil ik.
0: Goedemorgen, schat. Ah, mijn nikke zeggers. Je stinkt nog naar die spicy Thai chips. Goed, maar het is ook niet alleen 11 mei, ook dag 5 van de Amazing 1000. We komen dichter bij de nummer 1. En je kan nog steeds stemmen op de top 10. Natuurlijk, dat kan je zoals swipend doen, zoals op Tinder in de app of op nostalgie.be. Kan je nog doen tot vlak voor de finale. Donderdag namiddag.
2: Ja, en Lionel Richie, dat is...
0: Is het al smakken? Je proeft hem al, de Lionel.
2: Maar ik had het eigenlijk niet door. Ja, sorry, ik ben te enthousiast. Maar Lionel Richie die komt eraan. Die staat met 3 meezingers in de lijst. Dancing on the Ceiling is al gepasseerd. All Night Long, dat komt er nog aan. Maar op nummer 421 staat een autobiografische song.
0: Ah ja, want Lionel, de Richie, dat was een heel verlegen manneke eigenlijk toen hij jonger was. En elke keer dat er een knappe vrouw passeerde, was ze veel te bang om iets te durven zeggen. En dan zei hij in zichzelf, hello, is it me you're looking for? En zo is dit nummer geboren.
2: De Seut.

0: The Equals en Baby Comeback in Amazing Duizend.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing Duizend.
0: Tijd om je beste Roemeens boven te halen, want we gaan naar Moldavië met Ozone en Dragostea Dintei. Verder geraak ik niet. Op 417 zo dadelijk. En ook deze. Level 42. Ga nu al even mee ondertussen, die mannen. Ze vieren dit jaar hun 45-jarig jubileum. Komen ook naar Nederland op 2 juli op Royal Park Live. Maar zo dadelijk de eerste notering in de Amazing 1000 voor Level 42 op 419 met Running in the Family.
2: Train. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
3: stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zal wel zijn.
3: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
4: In Wallonië eens proberen.
3: Of naar een pretpark gaan misschien.
4: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
2: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
6: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
7: Oh my god, mama, dank u!
8: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
9: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
10: Lekker.
9: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
10: Zalig. Vertel me meer.
9: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
10: En dat alles op maat van ons budget?
9: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten.

0: Jasmin en Porcelein. Eind juni zal het alweer 17 jaar geleden zijn dat we haar moeten missen. Nog even een mooie ode in de Meezingduizend.
1: De nostalgie, Meezingduizend.
2: Nu een nummer waarbij je gaat denken, ah, dat was er eentje van het Songfestival. Maar dat was het niet. Het was gewoon de zomerhit van 2004 van de mannen van Ozone.
0: Je hebt er nog iets over gevonden, waar je mij eigenlijk... Ja.
2: Ja, ik wou u
0: imponeren. Ik vond
2: imponeren,
0: het heel verrassend, want ik ben een metalliefhebber. En gezegd, ik heb een weetje over die mannen van Ozone. Ik zeg maar, ja, man, dat is niet mijn muziek, maar...
2: Dan Balan, een van die mannen, die was al jaren actief in de metal scene in Moldavië.
0: Allee, jong.
2: En in, ja, onder andere de bands, misschien ken je ze wel.
0: Pantheon.
2: Ken je dat echt?
0: Inferials? Pantheon? Denk ik wel. Maar ja, ik ken het Pantheon natuurlijk ook. Dus het kan zijn dat ik het gewoon ken van het,
2: maar het, zijn dus,
0: het gebouw.
2: Het, ja, het zijn dus echte metal bands wel. Maar in 1999 besloot hij dan Balan iets totaal anders te gaan doen. En heeft hij de eerste Moldavische boysband opgericht. En dat werd dan dus die Ozone.
0: Straf.
2: Straf, ja. Echt straf, hè.
0: Dat werkt dan nog veel beter natuurlijk dan al die ruige gitaarmuziek. En er staat trouwens, als je nu zegt van ja, ik vind het wel fijn, maar wat zingen eigenlijk? Wat zingen die mannen eigenlijk? Die Moldavische boyband. Er bestaat ook een Engelse versie van die Dragostea Dintei. En die gaat zo.

0: is wel met een dikke Moldavische tongval, dat Engels. Dus heel goed versta ik het ook niet.
1: Ook niet echt. Ze zingen over een lindeboom, naar het schijnt.
0: Een lindeboom. En Picasso hoorde ik ook passeren.
1: Ook niet verwacht, hè, wat Picasso daarin voorstelt.
0: Dat is toch nog dieper dan we gedacht hadden eigenlijk. Goed, op nummer 417 nu Ozone, Dragostea Dintei. I know you want to sing along. Come on.

Rockwell and Somebody's Watching Me. Daarnet nog die Dragostea Tintei van Ozone. Christophe, zowel als Jury sturen in de app. Ja, maar die Engelse versie, allemaal goed en wel. Maar kennen jullie ook de Vlaamse versie? Ja, we zijn ze even gaan opzoeken. Die bestaat inderdaad van de Feestridders. Allo heet die en die klinkt zo.

0: Viene Picasso, maar de politie dan. Kijk,
1: jammer
0: mooi.
1: Dat hij de lijst niet gaat.
0: Oh, jammer. Volgend jaar misschien.
2: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000. Cause tramps like us, baby, we were
0: born to run. Uiteraard moet de boss in de Amazing 1000 nummer 3 voor Bruce Springsteen straks. Born to Run op 413. Do you really want
1: to hurt? En de eerste Culture Club, die komt er ook aan op 415. Do you really want to hurt me?
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: De meest meezingbare lijst.
2: De Nostalgie Meezing. Nummer 415.

0: got the music. De Nostalgie. Amazing 1000. Ze heeft een nieuwe tattoo laten zetten.
1: Ja.
0: En het is een beetje gewaagd, risicovol, vind ik ook. Want het is ontworpen door haar jonge kinderen. Ze heeft echt nog kleine kindjes. Hè. En het is dus een tekening met allemaal zo wat streepjes. Eigenlijk echt gewoon letterlijk kribbelkrabbel. Er is geen beter woord voor.
1: En dat heeft ze
0: op haar linkerbovenbeen laten zetten. Echt kribbelkrabbel.
1: Maar dat kan wel mooi zijn. Ik heb dat nogal bij mensen gezien.
0: Ja, zou jij
1: soms
0: dat
1: in
0: doen?
1: Kleuren.
0: Van mee?
1: Ja, waarom niet? Maar nu gaat dat nog niet. Want het is een zangeres en een danseres. Dat doet ze heel graag. Maar tekenen, dat is zo, daar heeft ze het geduld of zo niet voor. Ik heb gisteren nog geprobeerd om zo een kusje, zo'n kruisje te laten zetten op de moederdagskaart voor Maite. En zelfs dat was er te veel aan. Die pen na 2 seconden oplag alweer op de grond. Dus het zal nog niet voor meteen zijn, denk ik.
0: Voorlopig geen kriebelkrabbel.
1: Nee. Zou jij dat? Ik sta genoeg vol kriebelkrabbel. Zou jij van de kinderen een tekening?
0: Ah, wel, ik had eigenlijk gisteren nog bijna een tattoo laten zetten. Wij waren naar het Red Star Line Museum gegaan met de tram. En Lou, mijn oudste zoon, die spot ineens terwijl we op de tram zitten te wachten. Oh mama, een tattoo shop. Mama, ga snel, we hebben nog even tijd. Ga snel een tattoo laten zetten.
1: Terwijl
0: dus
1: op de tram
0: dacht, ja, dat gaat nu wel net iets langer dan 5 minuten duren. Maar die was heel enthousiast. Die wou dat ik een tattoo liet zetten. Ja.
1: Allee, die wil dat. Maar dan moet je dat doen, hè?
0: Ja, ik ga daar nog eens over nadenken.
1: Uitje met de kinderen. Weet je al wat je dan zal zetten? Of dat is,
0: Ja, ze willen hun namen.
1: Dat doen,
0: ik wou dat eigenlijk na de geboorte ook. Maar ondertussen denk ik van ja, nee, die gaan dat dan awkward en cringe vinden. Maar nu vinden ze dat blijkbaar tof, dus ik kan eigenlijk niet goed meer volgen.
1: Nu ze het nog tof vinden, doen gewoon. Echt waar. Making memories. Ondertussen, Bruce Springsteen. Ja, was beloofd. Hè? Born to Run. 6e keer in de lijst, de boss. Dit is de 3e keer de plaat die Bruce Springsteen de titel... de toekomst van de rock'n'roll bezorgde. In 1975 was dat.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: John Travolta op 411. Klein wist je dat je werd meegeproduceerd door Barry Gibb van de Bee Gees deze song.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
4: Go Yellow!
5: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
6: Ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
5: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan. Bestel op manutan.be.
9: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
10: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
11: De volgende patiënt alstublieft.
12: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
13: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
14: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
13: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
11: Oké. Okay. Ja, maar we willen slim kiezen.
14: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
11: Ah ja?
13: Waarom?
14: Ah, maar kreeg ruimte op.
11: Opruiming?
14: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
15: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
16: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 8 seconden voor 4 om precies te zijn. Nieuws krijg je van Fraukje Kajon. De ziekenfondsen geven meer uitleg over een vernietigend rapport.
17: Inderdaad, de ziekenfondsen hebben zich in het federaal parlement vooral verdedigd tegen de aanhoudende kritiek over de controles op langdurig zieken. Uit een vernietigend rapport van het RISIF bleek dat 1 op de 4 langdurig zieken onterecht een uitkering kreeg. Volgens Luc van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteit, zijn het niet de ziekenfondsen zelf die mensen een ziektebriefje schrijven en is het dan ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Experts pleiten voor een onafhankelijk agentschap van artsen om langdurig zieken te controleren. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. In Tollenbeek in Vlaams-Brabant zijn 2 verdachten van 19 en 23 opgepakt na zwaar vandalisme in een basisschool. Ze zouden de hele kleuterafdeling kort en klein geslagen hebben. De schade is groot, duur materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Verschillende ruiten werden ingeslagen en de muren werden ook beklad. De kleuters konden daardoor vandaag niet naar school. De leerkrachten zijn ook erg aangedaan door het incident en krijgen slachtofferhulp. In Lyon in Frankrijk zijn 3 mensen omgekomen bij een grote brand in een appartementsgebouw. 14 anderen raakten ook gewond. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en denkt dat het gaat om een afrekening in het drugsmilieu.
18: Nostalgie weer.
17: Deze namiddag gaat het opnieuw regenen met frisse maxima rond 12 graden. Morgen meestal bewolkt met lokaal enkele buien en 14 graden. Woensdag zwaar bewolkt en stevige buien bij 15 graden. En donderdag opnieuw wisselvallig met regen en opklaringen en maxima tot 13 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van Op Nieuwsblad.
18: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.nl. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
0: Sean en Lentje. Nummer 411.
19: Now this car is automatic. It's systematic. It's
4: Hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: do.
1: Shanice. En ook een klein beetje Janet Jackson. Dat lachtje daar op het einde op 410. I love your smile.
2: De nostalgie. Amazing 1000.
1: En U2, die staan er dan weer 6 keer in. En we zitten nog maar aan nummer 3. Dus goed nieuws voor de fans. Waaronder ons Lenken, toch?
3: Ja, en het is een song waarop ook Chrissy Hynde van The Pretenders te horen is. Want zij doet backing vocals op het nummer. En het is ook een nummer waar een fout in zit.
1: Oei.
3: Ja, het gaat over Martin Luther King, die doodgeschoten is op 4 april 1968. En Bono die zingt Early Morning April 4, maar eigenlijk is het Early Evening April 4.
1: Oh, Bono.
3: Ja, hij heeft zijn fout ook al uitgebreid toegegeven en soms live verandert hij wel zijn tekst. Dat op, just is.
1: Ah ja, het moet just zijn natuurlijk ook in onze Amazing 1000. Op 409 zijn vertrokken, zie de mannen. Pride van U2, In the Name of Love, de derde U2 in de Amazing 1000. Nu dus.

0: in the Nostalgie Amazing 1000.
1: You're So Vain, Carly Simon op 405, heeft mij ooit eens gered op een examen Engels in middelbaar. Ah ja, toch goed geholpen toen ik het woord veen in een zin moest gebruiken. En ik wist meteen welke songlyric ik daar even zou neerschrijven. En dan deze. Bloemetjes voor Miley Cyrus op 408. En ook wel een beetje omdat ze dit jaar het 20-jarige jubileum viert van Hannah Montana, die Disney-serie waarmee ze bekend werd. Pure nostalgie op je radio in de Amazing 1000.
2: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
3: Jenya, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Veronique. Goedemorgen, Sander.
1: Helemaal.
3: Hey, zeg, het is vandaag schoonmoederdag. Dat hebben wij zo in het leven geroepen.
5: En Jenya, waarom is jouw schoonmoeder de beste die er is?
4: Dit is wel mijn enige schoonmoeder, gelukkig. Maar dat is ook de beste. Dat is de beste schoonmama voor mij al 23 jaar. En hopelijk nog heel lang nog. Hè.
3: Maar dat zijn wel heel mooie woorden, hè?
2: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
6: Ja!
3: Maar ja.
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
7: Oh ja!
8: Maar ja.
2: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
6: Oh ja! Maar ja.
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
9: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
10: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Nostalgie, Amazing 1000.
0: Nostalgie. Nummer 408. We were good.

0: Orbison. De stem van God, ze noemde Barry Gibb van de Bee Gees hem ooit. En dan nu, de stem van jouw vertrouwde dagelijkse muzieknieuws, Lenke van Olmen.
1: Nostalgie, muzieknieuws. Because baby, Disney Plus komt met een nieuwe documentaire en tegelijkertijd ook film over de Engelse band Oasis. De film gaat de band volgen tijdens een reunietour van vorig jaar. In de docu zie je onder andere voorbereidingen op die tour, backstage momenten en ook het eerste interview dat de broers Gallagher na 25 jaar samen hebben gegeven. De film wordt geproduceerd door Steven Knight, bekend van onder andere Peaky Blinders, en die zal vanaf 11 september in de bioscoop te zien zijn en later dit jaar ook op streamingdienst Disney Plus. Elvis Costello die staat op 2 juli op de mainstage van Rock Werchter, maar komt al iets vroeger naar België, want vandaag heeft hij aangekondigd dat hij met zijn Europese tour Radio Soul, The Only Songs of Elvis Costello, naar de AP komt op maandag 29 juni. Tickets die zijn te koop vanaf komende vrijdag om 10 uur. En nog een optreden aangekondigd vandaag. Julian Marley, zoon van reggae-legende Bob Marley, die komt op 15 juli naar Bredene voor een exclusief optreden. En Julian is niet zomaar de zoon van, die heeft zich ook al goed bewezen, want in 2023 won hij nog een Grammy Award voor beste reggae-album. Nieuws wordt ook niet toevallig vandaag bekendgemaakt, want het is vandaag exact 45 jaar geleden dat Bob Marley stierf. Als je erbij wil zijn op dat optreden van Julian Marley, tickets die zijn nu al te koop via www.showtime.be. En volgend jaar opent in Londen een officieel Beatles-museum in het voormalige hoofdkwartier van Apple Corps, waar de Beatles hun laatste album hebben opgenomen en waar ze ook dat laatste live-optreden gaven op het dak van dat gebouw. Paul McCartney die is daar zelf heel enthousiast over. Londen krijgt er nu een topattractie bij. Toeristen die zakken nu massaal af naar Abbey Road, waar ze dan foto's willen nemen op dat zebrapad en voor heel veel ellende en extra files zorgen. Dus goed nieuws. Volgend jaar kunnen al die toeristen dus ook naar dat nieuwe museum gaan, waar je onder andere een replica van de opnamestudio kan gaan bekijken. Je hebt er ook een fanshop. Verschillende tentoonstellingen gaan daar te zien zijn. En je kan ook echt een kijkje gaan nemen op het dak van dat gebouw, waar dus de Beatles dat legendarische rooftopconcert hebben gegeven.
0: We weten dus alweer wat er doet komen.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Ga je keel in de grond, stamp met je voeten op de grond. Zwaai je armen in de lucht, ga nu zitten.
2: Oh jawel. De kabouterdans van Kabouter Plop heeft mijn dochter van een jaar en 8 maanden nog niet ontdekt. Ga ik nog wel even zo proberen houden, denk ik. Want dit nummer op repeat in uw living of in de auto, dan worden steken zot als ouder. Maar wel leuk om zo dadelijk stiekem met alle ouders even luidkeels mee te zingen natuurlijk. Op 402, want we kennen het allemaal. Net zoals deze. Guns N' Roses. En Knockin' on Heaven's Door op 404. Een beetje omgekeerde wereld, want Axl Rose, de zanger, die zei dat Bob Dylan, de originele schrijver van Knockin' on Heaven's Door, aan hen vroeg om het alsjeblieft te coveren. I just want the fucking money, zou Bob Dylan gezegd hebben. Oké.
3: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
4: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
4: De tijd van het jaar!
3: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
5: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
3: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
6: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
7: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
6: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
8: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
9: De Nostalgie. Amazing 1000. Nummer 404.

0: De Nostalgie. Amazing 1000.
1: Er wordt soms op speciale plaatsen of tijdens speciale gebeurtenissen geluisterd naar de Amazing 1000 van Sophie de Klerk. Die stuurde net in de app een berichtje. Namiddagje kaarten met ons mama. Eerst met Kim op de achtergrond en nu met jullie. Soms kan het leven simpel zijn.
2: Ah, leuk.
1: Maar Sophie heeft er ook een foto bij gezet en je ziet echt het spel.
2: Ik ga het even openklikken, hè?
1: Ja, je moet eens kijken, want we hebben hier eigenlijk live... Op de radio ontdekt.
2: Ah, fout ontdekt.
1: Daar, ja, fout. Of denken er wordt we... misschien vals gespeeld.
2: Ah. Ja, maar zo kan het leven inderdaad simpel zijn, Sophie. Maar...
1: Sophie, er ligt... Je moet eens goed naar die kaarten kijken. Er ligt een rijtje van de ruiten zijn het. 5, 6, 8, 9,
2: 10. Ja, waar is die 7? Dan is dat toch geen volledig rijtje, Sophie? Ik weet niet of jij dat gelegd hebt, of de mama. Maar iemand is daar aan het...
1: Ja, voor de rest willen we ons niet moeien. Ja,
2: allee, behoud het plezant natuurlijk met de Amazing 1000 en zo goed. Want wie zijn wij om commentaar te geven? Misschien zijn dat jullie eigen spelregels of zo.
1: Zeg maar, is het eigenlijk goed gekomen in Disney? Want jij zat toch in Disney en ik kreeg dan zo van die onheilspellende berichten. Er stond net niet help.
2: Breek me de bek daar niet over op. Nee, het was heel plezant. Zaterdag een dagje naar Disney gegaan met Maite. Gewoon met ons tweetjes, even zonder onze peuter. Zodat we zo wat in de snelle ritjes konden en zo ook. Maar zeer snel ging het niet, want ons eerste stopje was Ratatouille.
1: Uw favoriete attractie.
2: Ja, dat is toch... Ja. Dus wij, kom, gaan we daar eerst even in? Ja, natuurlijk. En we zaten dan in die omdat het was 60 minuten, een uur aanschuiven. Of als je in de single ride gaat, dan zit je wel apart. Maar dan was het maar 10 minuten. Dus wij, kom, we doen dat. Dus binnen 10 minuten zaten wij in dat karreken. En goed aan het gaan. Hè. Ineens valt alles stil. Ik dacht zo van, tja, dat... ken ik toch precies niet van vorige keer? Ja, technische storing. Iedereen blijven zitten en wachten tot we dat gaan oplossen. Oké, konden nog wel lachen. Redelijk snel deden ze al de lichten aan en kwamen er dan één voor één mensen ons uit die karretjes halen en kregen we zo'n... werden we geëvacueerd en kregen
1: echt,
2: we zo...
1: geëvacueerd is dat?
2: Een fastpass om daar nog eens in te gaan, maar dan de rij voorbij te steken. Dat hebben we niet gedaan, maar dan zie je zo wel plots een attractie van binnenin, want we moesten dan naar buiten wandelen en zo heel veel stof en zo en... Maar allee, dat was nog... Ja, dat moet ons weer overvallen. Oké. Tweede attractie die we deden, de Avengers Ride. Zo'n snelle rollercoaster. Staan we aan te schuiven. We zaten nog niet eens, misschien gelukkig, maar in die rollercoaster. Pff, weer een geluid uit, lichten aan en weer een stem. Ja, sorry voor het ongemak, beste bezoekers. Maar er is een technisch probleem. We blijven gerustig wachten terwijl we het proberen oplossen.
1: Dat moest een vloek geweest zijn.
2: Twee keer op rij. Allee, onze voormiddag was al bijna gepasseerd. Hè? En dat, ja, dus, maar uiteindelijk er begonnen mensen al de rijen te verlaten en terug naar de ingang te lopen. En wij zijn nog even blijven zitten. Ik zeg, schat, nog 5 minuten. En op die 5 minuten is het terug in orde gekomen en zijn we er dan op gekunnen. Maar dat was een speciale start
1: van de dag.
2: Spannende dag,
1: maar het was wel nog een leuke dag.
2: Het was een heel leuke dag, echt waar. Lekker veel gegeten, het goed zonnetje, een beetje mottig gegaan van al die ritjes. Maar,
1: het is eruit nu, allemaal verwerkt,
2: ja, het is
1: al die emoties.
2: Dankjewel. Dankjewel. Maar er gaan nu nog mensen zitten die iets moeten verwerken. Want we zeiden het al, de plopdans komt eraan. Van Kabouter Plop, de kabouterdans moet ik zeggen, zo heet dat officieel.
1: Sophie die heeft daar een berichtje over gestuurd. Boachan en Nora heeft zo 8 jaar in de plopfase gezeten. 8 fucking jaren.
2: 8 jaar nog in de plopfase. Oh.
1: Och, arme. Een betere souffleuse gaan ze wel niet meer vinden. Die kan de teksten van alle shows nu nog opzeggen. Oh my god.
2: Ja, Sophie.
1: Dat is lang, 8 jaar.
2: Sorry. Dan ga je nu alles, die 8 lange jaren, toch nog even helemaal herbeleven. Want hier, dankzij jullie suggesties, want jullie mochten songs suggereren voor de Amazing 1000, de Plopdans. De Kabouterdans, moet ik zeggen. Van Kabouter Plop op 402. Come on, Enora, laat u gaan.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing Duizend.
1: Yeah. We duiken de top 400 officieel binnen met I'm Still Standing, Elton John.
2: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
4: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Goedemiddag, het is 2:05. Het nieuws met Vrouwtje Kaljon. En er is een hoorzitting bezig rond de ziekenfondsen.
8: Ja, de ziekenfondsen hebben zich vooral in het federaal parlement verdedigd tegen de aanhoudende kritiek over de controles op langdurig zieken. Uit een vernietigend rapport van het RISIF bleek dat 1 op de 4 langdurig zieken onterecht een uitkering kreeg. Volgens Luc van Korp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteit, zijn het niet de ziekenfondsen zelf die mensen een ziektebriefje schrijven. En is het dan ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid? Experten pleiten voor een onafhankelijk agentschap van artsen om langdurig zieken te controleren. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt na een schietpartij in de buurt van het station van Leuven. Dat bevestigt het parket. Bij het schietincident werd 1 jongen van 17 in zijn voet geraakt. Een ander slachtoffer werd geschopt en geslagen. De politie vermoedt dat het om een confrontatie gaat tussen minderjarigen en zoekt nog volop naar mogelijke andere verdachten. De 16-jarige komt morgen voor de jeugdrechter. De Europese Unie legt sancties op aan Rusland voor het ontvoeren van tienduizenden Oekraïnse kinderen tijdens de oorlog. De sancties zijn gericht tegen 16 personen en 7 organisaties die mee verantwoordelijk zijn voor de ontvoering en helpen bij het uitwissen van de Oekraïnse identiteit. Volgens de EU heeft Rusland sinds de start van de oorlog bijna 20.500 Oekraïnse kinderen meegenomen en illegaal ter adoptie aangeboden. En op het tennistoernooi in Rome is nu ook Elise Mertens uitgeschakeld. Ze verloor in de 8e finales van de Russische nummer 7 van de wereld. Het werd 2 keer 6-3. Daarmee zijn nu alle Belgen uitgeschakeld, want gisteren verloor ook nog Alexander Bloks. Ze focussen zich nu op Roland Garros, dat volgende week begint.
9: Nostalgie weer.
8: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Lokaal nog kans op enkele buien en minima tot 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw buien en maxima tot 14 graden. Ook woensdag nog veel wolken en stevige buien tot 15 graden. Donderdag eerst nog felle regen. In de namiddag krijgen we opklaringen vanaf de kust. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be.
10: Nostalgie.
9: De Nostalgie Amazing 1000.
11: Sean en Lentje.
12: Nummer 400.

0: Beyoncé komt er nog één keer aan, Crazy in Love. De eerste passage was dit al op 399 met Single Ladies.
1: De nostalgie, Amazing 1000.
2: We zitten ondertussen aan de 400 beste platen, hè? Want we zijn de 400 gepasseerd ondertussen. Nu gaan we er eentje meezingen in het Frans van Desireless, veroverde de wereld in 1986. Die heet eigenlijk, grappige naam vind ik, Claudie Fritsch Mentrop.
0: Ja, dat kan niet.
2: Ja, nee, Vlaas. Ja. Die werkte blijkbaar eerst als modeontwerpster, altijd met dezelfde filosofie. Vrij leven van materiële zaken. Okay. Vind ik eigenlijk een goed idee.
0: Goed idee, ja. Ja. Ik sluit mij daar ook bij aan. Ja. En dan was er die dancecover van Kate Ryan, dat weet ik dan weer, uit 2008. Ja. Die kon ik niet missen natuurlijk.
2: Nee, ze is ondertussen de 70 al gepasseerd, maar haar stem klinkt nog altijd goed vandaag. We gaan nu op reis met de nummer 398, Voyage.
1: De nostalgie. Amazing 1000.

0: De nostalgie. Amazing.
1: De meest meezingbare lijst.
0: Nostalgie. Nummer 397.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Zal de voorlaatste worden van de Spice Girls in de Amazing 1000. Stop op 394. En donderdag pas weer de volgende feestdag met Hemelvaart. Maar Boney M zingen er nu al over. Hooray, hooray, it's a holiday. Op 396, zo dadelijk de vijfde van 8 Boney M's. Ja, 8.
2: Boney staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boney staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boney, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn. Train.
7: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
8: stap met meer korting op de trein.
9: 40%, het zal wel zijn.
10: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
9: In Wallonië eens proberen.
10: Of naar een pretpark gaan misschien.
9: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
7: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
11: De volgende patiënt alstublieft.

0: Zoom niet beter op die kettingzaag meepakken?
1: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
2: Heb je geen klantenkaart, meneer?
3: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
4: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
3: Safti.
5: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer fervent of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check routeU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
6: De Nostalgie Meezing 1000.
7: Nostalgie. Nummer 396.

0: Amy McDonald en This is the Life. Het zou wel zijn als je nu je radio met de Amazing 1000 hebt staan.
1: De Nostalgie Amazing 1000.
0: Dan, zo dadelijk. Ja, toch een persoonlijk favorietje van mij, Fate van George Michael. Ik vind die mens wel top. Ook die clip van Fate is wel de max. Daar draagt hij zo strak leren vestje in. Dat is vorige week geveild, lazen wij voor, hou je vast, meer dan 200.000 euro.
2: Allee, jongen.
0: Voor een leren frakske. Ja, zou jij dat ooit uit? Moest zo Harry Styles bijvoorbeeld zo leren frakske een video
2: hebben?
0: Dat verkopen ze
2: direct.
0: Oh, 500.000. Hup, van de bankrekening. Ja, maar er komt ook een concertfilm aan, de Fate Tour. In het najaar mogen we die verwachten. Kijk ik ook wel enorm naar uit. Zo'n blik op George Michael's wereldtournee in 1988.
2: Ja, en Faith, dat is het nummer dat er dus aankomt. Dat was ook een beetje de grote stap voor George Michael om zo dat tieneridool-imago van Wham van zich af te schudden. Wou serieus genomen worden door het volwassen publiek. Dat deed hij dus met dat leren fraksje, maar ook met een gitaar in de videoclip. Ah. En die gitaar, die zou hij naar het schijnt een paar uur voor die shoot nog snel zijn gaan kopen voor $20 begot in een tweedehandswinkel, terwijl hij er eigenlijk zelfs nog ineens echt goed op kon spelen.
0: Maar dat is allemaal voor straks. Eerst Spice Girls op 394.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because if you don't have faith,
1: hoppa! Zeg, we hebben dat nog niet vermeld, maar we gaan dat nu even doen. Opletten, we mogen deze week ook elke avond, Lenker en ik, een exemplaar van de Hitster weggeven. Tijdens de Amazing 1000 aan één enthousiaste meezinger. We weten dat jullie met velen zijn, maar we hebben hier nu zo weer één spel liggen blinken.
2: Dat kan van jou zijn, die Hitster, als je straks meespeelt met onze Stop de Bandronde, want dat spelen we elke dag. We spelen ook met de songs uit de top 10 van de Amazing 1000. Je weet, die ligt nog niet vast. Daar kan je nog altijd voor stemmen. Als je dat nog niet gedaan hebt, dat kan in de app of op nostalgie.be door te swipen. Maar we gaan nu al meegeven met welke meezinger we straks gaan spelen. Deze. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.
1: Make it last forever. Friendship never. Wannabe van de Spice Girls, hoeven we niet meer aan je voor te stellen. We willen je wel nog horen zingen natuurlijk. Als je wil meedoen, dan moet je nu Ik Wil Meezingen sturen in de app. Ik Wil Meezingen. En dan je telefoon in de gaten houden. Want dan zou het kunnen dat we jou binnen een kleine 10 minuten bellen.
3: Zometeen in de Nostalgie Meezing 1000.
1: Nieuw in de Meezing 1000 dit jaar. Hoera, Tele Romeo van K3. Op 390, maar ook deze. Ray en Anita van Too Unlimited. Met de laatste in deze Amazing 1000. No Limit op 392.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
5: Jij hebt de power met de Eneco-app.
6: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
7: Hoe weet jij dat, papa?
6: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
7: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
6: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
7: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
6: Nee, Marieke wel.
5: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
8: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Ziet je daar, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
7: Maar hoe weten ze dat er niet instorst?
8: Dat is goed vastgezet, hè?
7: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
8: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
7: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
8: Ja.
9: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
3: De Nostalgie Amazing 1000.

0: Foreigner, Cold as Ice, maar nu gaat het ergens warm worden in Vlaanderen. Want we gaan de Stop de Bandronde spelen voor dat exemplaar van Hitster dat we vandaag mogen weggeven. Dat is een leuk gezelschapsspelletje, hè? Mocht je dat nog niet kennen. De bedoeling van het spel is dat je songs chronologisch rangschikt. Dat is echt voor jong en oud. Je hebt het ook al gespeeld, Lenke?
1: Ja, heel tof.
0: En je hebt geen ruzie gehad tijdens...
1: Nee, dat is zowat het enige gezelschapsspel dat wij kunnen spelen in de familie zonder ruzie te maken. Dat is echt waar.
0: Ik denk dat dat een beste promo is, voilà, voor een Hitster. Je mocht daarnet sturen, ik wil meezingen. Hebben heel wat mensen gedaan, waaronder, goeie avond, Pieter van der Meers.
2: Dag Jan en Lenke, goedenavond.
1: Hey, hey, dag, dag Pieter. Vriend. Zeg, waar bellen we jou?
2: In Ardooien.
1: In Ardooien. En ben jij nu thuis of ben jij nog op het werk?
2: Ik ben net thuisgekomen. Nee, ik ben net thuisgekomen.
0: Oké, okay, net klaar met de werkdag dan. Wat doe je van werk, ja, als we zo nieuwsgierig mogen zijn?
2: Ik rij met de vrachtwagen van de mortelen. Van de olies en van de mayonaises. En de sauzen, inderdaad.
0: Oké, okay, ja, maar als je dan zo onderweg bent, King of the Road, dan durf je wel eens luidkeels mee te zitten zingen met je radio waarschijnlijk, Pieter.
2: Ja, we moeten dat doen niet onderweg.
0: Ah, ja, heerlijk. Oh, zo
2: samen in de file, ja, gezellig.
0: Ah, ja, ja, Frank Dingen. Allee, wat is dit ver? Staat hij eigenlijk in onze lijst? De Amazing 1000. Als dat niet zo is, grote fouten. Ik ga straks een mailje sturen naar de muzieksamensteller hier. Maar goed...
1: Pieter, jouw stem is dus opgewarmd, denk ik, van een hele dag mee te zingen in die vrachtwagen. We gaan jou zo meteen een fragment laten horen van Wannabe van de Spice Girls. Als de band stopt, dan is het aan jou, Pieter, om verder te zingen. Moeilijker dan dat is het niet. Are you ready?
2: Ik doe mijn best.
0: Meer kunnen niet doen, vriend.
2: Meer kan het niet doen.
0: Heel veel succes. Hier komt-ie.
2: If you wanna be my lover, gotta be my friend. Friendship lasts forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover.
0: Jawel hoor! Helemaal juist, Pieter, niet twijfelen! Prachtig! Je zong het ook redelijk snel, vond ik.
2: Ja, ben ik ietsje te snel, om goed te zeggen. Gelukkig heb ik een foto gemaakt.
1: Oh ja, maar dat is niet erg. Dan kan je dat zo wat camoufleren. Perfect.
0: Het is hier niet de voice van Vlaanderen. De buiten is binnen, Pieter. Hey, tof, met wie ga je dat spelen, dat spel?
2: Met mijn partner, denk ik.
0: Ah, ja, oké. Okay. En mag jullie soms al eens ruzie tijdens spelletjes spelen van je bent vals aan het spelen of niet?
2: Nee, niet echt.
0: Okay. Maar dat risico loop je dus
1: stel
0: niet.
1: Stel je voor dat Pieter nu als enige wel ruzie had.
0: Ja, ja, nee, nee.
1: Nee, nee, gaat niet gebeuren.
0: Heel veel plezier met dat Hitsterspel. Maak er nog een fantastische maandagavond van. En blijf genieten van de Amazing 1000. Hè. Nu thuis en morgen weer in de camion.
2: Ja, inderdaad. En woensdag ook. Hè.
0: En de woensdag ook, tuurlijk. En een donderdag ook. Hè.
2: Voilà.
0: We zijn nog niet van plan van te stoppen. K3 nu en Tele, salut. Romeo. Salut, Pieter.

0: de allerlaatste Simply Red in de lijst. Je mag je beste Mick Hucknall-imitatie weer opbergen dus. Maar ons Tina is dan nog weer lang niet uitgezonden.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Disco Inferno. Oh, laat die stembanden maar branden ze dadelijk op 388.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
8: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
9: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
10: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Nekkerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
11: Lenen bij Leemans.
12: Zeg Suzy, nou ben ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
13: Allee Harry.
12: Wat?
13: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
12: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
11: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
12: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
14: Dorso, ergonomisch slapen.
0: Nostalgie. Goedenavond, het is 5:55. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Homoseksuele leerkrachten zijn vaak slachtoffer van ongepast gedrag.
15: Ja, homoseksuele leerkrachten voelen zich vaker onveilig op school. Dat blijkt uit een vraging van de Christelijke Onderwijscentrale. Slechts een kwart van de homoseksuele leerkrachten durft open te zijn tegenover hun leerlingen en ouders. Want meer dan de helft kreeg al te maken met negatieve opmerkingen of verwijten. Er wordt ook vaak geroddeld of leugens verspreid. Bij sommigen was er zelfs sprake van fysiek geweld. Volgens de onderwijscentrale is er nood aan een diversiteitsbeleid, zodat leerkrachten zonder angst zichzelf kunnen zijn. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt na een schietpartij in de buurt van het station van Leuven. Dat bevestigt het parket. Bij het schietincident werd 1 jongen van 17 in zijn voet geraakt. Een ander slachtoffer werd geschopt en geslagen. De politie vermoedt dat het om een confrontatie gaat tussen minderjarigen en zoekt nog volop naar mogelijke andere verdachten. De 16-jarige komt morgen voor de jeugdrechter. En Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen is aangekomen op het Brusselse parket. Hij zal er verhoord worden als verdachte in een onderzoek naar antisemitische gezangen tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht. Enkele Brugse supporters zouden toen haatdragende teksten hebben gezongen. Het parket wil onderzoeken wat de verantwoordelijkheid van de club is en het wil ook de betrokken supporters identificeren en oppakken.
16: Nostalgie weer.
15: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Lokaal nog kans op enkele buien met minima tot 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw buien en maxima tot 14 graden. Ook woensdag nog veel wolken en stevige buien tot 15 graden. En donderdag eerst nog felle regen. In de namiddag krijgen we opklaringen vanaf de kust. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
16: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op Nostalgie.be.
17: Nostalgie.
16: De Nostalgie Amazing 1000.
18: Sean en Lentje.
19: We are music. Yeah. Nostalgie.
17: nummer 388.

0: Het is misschien al een zware maandag geweest na het weekend. Maar dit is nog steeds de Amazing 1000. Gaan we zo meteen weer eens bewijzen, zie.
1: De Nostalgie Amazing 1000.
2: We hebben nog eens een zomerhitje. De zomerhit van 2012. Dat is zo precies
0: het
2: een beetje
0: wel,
2: thema.
0: Als ik naar
2: ja, het mag echt. Het is de meest grijze maand mei, denk ik, dat we al ooit hebben gehad. Dus laat maar komen. In 2012 kon je geen strandbar voorbij lopen of je hoorde de aanstekelijke kreet. Tje-tje-tje-tje-tje-tje. En dan weet je wel over welk nummer ik het heb. Gustavo Lima die had met Ballara de zomerhit van het jaar te pakken toen. Hè. En die had dat trouwens ook deels te danken aan een goede vriend op het voetbalveld. Want Neymar die heeft geholpen om dat nummer zo ja, toch een beetje te gaan promoten. En daarmee, ook onder andere, is dat een hele dikke hit geworden toen.
0: Ja, de titel Ballada, ja, dat betekent simpelweg feestje. Dus dat gaan we nu ook doen op de zomersfeer, op de strandbarkes. Stel het u allemaal maar wel voor. Je zult het voelen op deze donkere maandag. En horen aan het gejoel van de tienermeisjes op 386. Gustavo Lima en...

0: En als bij wonder breekt het zonneke er hier ook door. Blinke roevers met al die zomerse platen. Eerst Gustavo Limo, nu de confetti's. Ook Nancy stuurt in de app een foto van haar terras. Donkere maandag, zegt ze. Hier zonnig sfeertje hoor, dankzij jullie geweldige amazing 1000. Alles stellen we in het werk. Om de wolken te doen verdwijnen, beste Nancy.
1: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
2: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: En als de wolken dan toch blijven hangen, kan je altijd even opgaan in Love Hurts van Nazareth op 382. Oh, maar dat gaan we voelen.
3: If I can make it there, I'll make it.
0: En de song die ze spelen aan de start van de marathon van New York, als je ooit meedoet of al meegedaan hebt. Machtig moment. Theme from New York, New York van Frank Sinatra. Zo dadelijk al op 384.
4: Strovan, het beste voor jouw tuin en je dieren. Strovan stroopellets als bodembedekker tegen mos en onkruid. In jouw tuin super efficiënt als ecologische onkruidbestrijding. En Strovan ook als strooisel voor je dieren. Zeer vochtabsorberend en geen ammoniakgeuren meer. Kijk op strovan.eu en geniet meer van de zomer.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten. Chin chin. Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
6: Knalprijs.
5: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
9: Stap met meer korting op de trein.
10: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
11: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
10: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
12: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
8: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
13: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
14: joehoe,
13: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.

0: Desiree and live.
1: De Nostalgie Amazing 1000.
0: Waar heb jij ooit voor het eerst lenken meegezongen, meegebruld, samen met honderden, misschien duizenden andere mensen op een concert?
2: Oh, dat weet ik nog heel goed. Dat was niet mijn allereerste concert, want dat was van de Rolling Stones. En dan was ik vooral heel erg onder de indruk. Maar mijn eerste echt meezing, meebrulconcert was van de Backstreet Boys. En dat was eigenlijk technisch gezien niet echt meezingen, maar eerder meegillen.
0: Oh ja, heb je
2: echt,
0: daar
2: ook dag, ik kon amper spreken, dat was vreselijk.
0: Maar ja, dat moet zo, hè. Dat hoort zo, op zo'n soort concert.
2: Oh, dat weet ik nog heel goed.
0: Ja, hoe oud was je toen? Ongeveer?
2: 10 of zo.
0: Ah ja, oké.
2: 10, 9 misschien.
0: Ik ben wel eens benieuwd, mensen die nu luisteren, of jij het nog weet, jouw allereerste meezingconcert of brulconcert, dat jij gedacht van, nu ben ik zo hees.
2: Of gillen. Gil
0: of meegilconcert. Dat mag ook allemaal. Misschien was het wel, wie weet, een concert van de band die er nu aankomt, Nazareth, Schotse rockband. Want ook zanger Dan McCafferty die brulde alsof zijn hart ter plekke in 1000 stukjes brak. Maar het werkte wel. Allee, het nummer flopte eerst in eigen land. Maar via Zuid-Afrika en Texas bereikten ze plots de hele wereld. Het gaat soms vreemd met van dat soort hits. Love Hurts nu van Nazareth op 3.

0: De Nostalgie. Amazing 1000.
1: De vraag van vandaag, of die we daarnet onszelf even stelden, is... wat was jouw allereerste meebrulconcert? Maar niet zo gewoon waar je dan stond te kijken en genieten, maar echt je stem kapot schreeuwde, zoals Lenke ooit als 10-jarige bij de Backstreet Boys.
2: Veel binnengekomen, Pascal Robrechts heeft dat gedaan bij de B-52's.
1: Mooi.
2: Hilde Herman heeft heel luid meegezongen met Stevie Wonder in Vorst, jaren geleden. En Carol Thijs die zegt, hey Sean en Lenke, jaren geleden heb ik eens goed geroepen met de show van de Chippendales.
1: Ja, maar ja.
2: Dat was met collega's. En Sander een dag geen stem meer, kon zelfs geen hallo meer zeggen aan de telefoon. En daarna waren het wel concerten van U2. Ja, dat is nog wel iets anders dan de Chippendales.
1: Dat is wel mooi. En ook Els de Greef die stuurde nog in de app een berichtje. Goeie avond, Els.
3: Hey, hallo, goedenavond.
1: Zeg, jij herinnert jouw eerste meebrulconcert ook nog alsof het gisteren was, hè? Vertel.
3: Ja, dat was ongetwijfeld in mijn beginnende puberjaren een concert van Clouseau.
1: Oh, mooi. Weet je nog waar het was en zo?
3: Ja, dat was toen. Het bestaat nu niet meer bij een meubelcentrum De Vos in Olen. Zij hadden toen een soort event en dat was toen in een tent buiten dat meubelcentrum eigenlijk.
1: Oké. Zeg, en je was toen een teenager met de fiets daar dan naartoe met de vriendinnen of hoe moeten we dat zien?
3: Nee, absoluut niet. Ja, ik woon in Antwerpen. Dus mijn papa die was vrijwillige chauffeur, maar dat is een absolute metalhead. Dus die had zoiets, geen haar op mijn hoofd, dat daaraan denkt om daarmee binnen te gaan. Dus die heeft heel, zoals het een keigoeie papa betaamt, naar daar gereden, gechauffeurd, een boek meegenomen. Ik heb me rot geamuseerd binnen, mij schor geschreeuwd en daarna... gereden.
1: Allee, oké. Okay. En je papa zijn boekje rustig uitgelezen.
3: Ja, ja, absoluut.
1: Perfecte avond. En jaren nadien vertel je er nog steeds over.
3: Ja.
1: Hey, bedankt voor dat fijne verhaal, Els. En wij hebben voor jou ook nog een klein cadeauke. Clouseau staat er zo dadelijk nog in de Amazing 1000. Komt er zo aan met en dans. Dat is mooi, hè?
3: Merci.
1: Salutjes.
3: Dag.
1: Maar eerst nummer 380. Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra met Xanadu. Chippendales, jong. Allee.
4: Ah!

0: aan Jochen Gielen stuurt. Ik denk eerder dat mijn meebrulconcert, dat van Samson en Gert, was op Pleintje in de Haan. Dat waren de beginjaren. Jochen, bedankt voor die herinnering. Ik denk dat dat bij mij hetzelfde was, maar dan op een pleintje in Oost-Tuinkerken. Samson en Gert zo hard mee zitten brullen samen met mijn zus als klein. Ik was nog niet eens een tiener, echt helemaal schor.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Ja, gaat ook goed komen deze. Ik voel het. Op 376 Hermes House Band. And I will survive. En deze hadden we ook al verklapt. Hè. En Dans van Clouseau. Zo dadelijk al in je speakers op 379.
2: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
3: Jenja, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Veronique. Goedemorgen, Sander.
5: Helemaal.
3: Hey, zeg, het is vandaag schoonmoederdag. Dat hebben wij zo in het leven geroepen.
5: En Jenja, waarom is jouw schoonmoeder de beste die er is?
4: Dit is wel mijn enige schoonmoeder, gelukkig. Maar dat is ook de beste. Dat is de beste schoonmama voor mij al 23 jaar. En hopelijk nog heel lang nog. Hè.
3: Maar dat zijn wel heel mooie woorden, hè?
2: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim. Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be. De Nostalgie Amazing 1000.
1: Nummer 379.

0: Melissa Etheridge, ze schreef dit toen haar partner vreemd ging. Ik vind dat je het wel een beetje hoort of zo.
1: Klein beetje maar.
0: Ja, straks om 7 uur eindigt de Amazing 1000 even. Morgen vroeg om 9 uur gaan we weer verder met Alexandra.
1: En we gaan door tot donderdag, want donderdag om 5 uur weet je wie dat er op 1 staat. Bij ons.
0: De grote finale. Nu nog Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. En ook Hermes Houseband komt er nog aan.

0: Dorso.
1: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
0: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
2: Echt?
0: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
2: Dorso, ergonomisch slapen.
3: Hé hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
4: Ah, super. Allee.
3: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
4: Ah, dan is het gewoon.
3: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
4: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
3: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
7: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
9: Goeie avond, het is 6:55. Ik ben Vrouwtje Kaljon. Een record aantal pneumokokkeninfecties. Het aantal pneumokokkeninfecties steeg vorig jaar opnieuw fors. Het waren er bijna 2500. Dat is 17% meer tegenover 2024. Dat blijkt uit cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. Invasieve pneumokokkeninfecties zijn ernstige infecties zoals een hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging. Vooral volwassenen en ouderen werden het vaakst getroffen. Vorig jaar stierven zo'n 145 mensen. De meeste pneumokokkeninfecties kan je wel voorkomen met een vaccinatie. Homoseksuele leerkrachten voelen zich vaker onveilig op school. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Onderwijscentrale. Slechts een kwart van de homoseksuele leerkrachten durft open tegenover hun leerlingen en ouders te zijn. Meer dan de helft kreeg al te maken met negatieve opmerkingen of verwijten. Er wordt ook vaak geroddeld of leugens verspreid. Bij sommigen was er zelfs sprake van fysiek geweld. Volgens de onderwijscentrale is er nood aan een diversiteitsbeleid, zodat leerkrachten zonder angst zichzelf kunnen zijn. Koning Boudewijn was niet betrokken bij de moord op de Congolese premier Patrice Lumumba. Dat blijkt uit een nieuwe biografie over Boudewijn. Lumumba was de eerste premier van Congo na de onafhankelijkheid van België. Hij werd in 1961 vermoord. Volgens een onderzoekscommissie in 2001 wist de koning dat Lumumba in gevaar was op basis van een brief. Maar dat klopt niet, zegt de auteur van de biografie. Koning Boudewijn heeft de brief pas 2 weken na de moord gezien. Enkele Brugge-voorzitter Bart Verhagen wordt verhoord door het Brusselse parket. Het gebeurt in een onderzoek naar anti-Joodse gezangen tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht. Enkele Brugse supporters zouden toen haatdragende teksten hebben gezongen. Het parket ondervraagt Verhagen als verdachte en wil onderzoeken wat de verantwoordelijkheid van de club is. En het wil ook de betrokkenen supporters identificeren en oppakken.
10: Nostalgie weer.
9: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt, lokaal nog kans op enkele buien en minima tot 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw buien en maxima tot 14 graden. Woensdag dan zwaar bewolkt en stevige buien tot 15 graden. En donderdag eerst nog felle regen. In de namiddag krijgen we opklaringen vanaf de kust. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
10: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be. Knaldi!
3: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
4: Check, check, check! Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
7: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
6: De Nieuwe Beer. Berensterk. In jouw kledingmerk.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Nekkerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
1: De volgende patiënt alstublieft.
2: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
3: Ja, maar je gaat gewoon eerlijk zijn, hè?
4: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
3: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
1: Okay. Ja, maar we willen slim kiezen.
4: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
1: Ah ja?
3: Waarom?
1: Ah,
4: maar krijg ruimte op.
1: Opruiming?
4: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
5: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
6: Download nu de Nostalgie-app en doe mee met unieke wedstrijden.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
8: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
9: Goedenavond. In de Kamercommissie Sociale Zaken hebben de ziekenfondsen hun aanpak verdedigd. Ze moesten zich verantwoorden voor de vele langdurig zieken. Uit rapporten bleek dat 6 op de 10 onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. Vanmorgen bleek nog dat 1 op de 4 ook onterecht een uitkering krijgt. Volgens hen wordt er een vals beeld geschetst met uitgelekte studies. Luc van Gorp van de Christelijke Mutualiteit.
10: Het zijn niet de ziekenfondsen die de mensen ziek schrijven. Dat heeft ook meneer Kallewaert heel duidelijk gezegd. Die is een voorschrijvende arts. En ik durf te twijfelen dat we dat in twijfel trekken. Dat een arts niet in staat zou zijn om dat te kunnen doen. Want als we dat in twijfel stellen, dan is het vandaag problematisch om nog langer mogelijk patiënt te kunnen worden. Totdat je het zelf meemaakt en dan denk ik dat we anders gaan kijken.
9: N-VA en MR eisen alvast een grondige doorlichting van de ziekenfondsen. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. Voetbalclub VW Hamme opent een rouwregister voor Jean. Dat is het jongetje van 7 dat afgelopen weekend overleed na een val van een springkasteel tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De club heeft alle trainingen deze week geschrapt. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. En in Noorwegen kent Marius Burg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, op 15 juni zijn straf, dat melden Noorse media. Het proces tegen Høiby begon in februari. Hij staat terecht voor zo'n 40 aanklachten van verkrachting en geweld. Het Openbaar Ministerie eist een straf van 7 jaar en 7 maanden. De advocaten van Høiby pleiten voor 1,5 jaar. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.
8: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. In Gent woedt een zware brand in een woontoren. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Dat bevestigt de brandweer. De brand brak uit op de 7e verdieping. Je hoort Bjorn Brion van de brandweer.
2: We zijn begonnen met een buitenaanval en een binnenaanval. Dat was via de trappenhal. Er was veel rookontwikkeling in het gebouw. Er zijn nog verschillende hotspots, zoals dat heet, te zien achter de gevelpanelen. Dus mogelijk smult het vuur nog een klein beetje verder in de isolatie van het gebouw. Daarom hebben we geen enkel risico genomen en hebben we de totale evacuatie van het gebouw bevolen.
1: Vermoedelijk ging het om een keukenbrand. De brandweer is bezig met de bluswerken. Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Het gebeurde in de wedstrijd van club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen zelf was toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Je hoort de advocaat van Bart Verhagen, Walter van Steenbrugge.
3: Het is heel goed verlopen. We hebben afgesproken dat het parket morgen zal communiceren, morgen voormiddag.
1: Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. En rode duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. De hevige brand in een woontoren in Gent is onder controle. Dat bevestigt de brandweer. De brand brak uit in een keuken op de 7e verdieping. Twee mensen raakten gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Je hoort Bjorn Brion van de brandweer.
2: We zijn begonnen met een buitenaanval en een binnenaanval. Een buitenaanval, dat is met een ladderwagen. Binnenaanval, dat is via de trappenhal. Er was veel rookontwikkeling in het gebouw. Er zijn nog verschillende hotspots, zoals dat heet, te zien achter de gevelpanelen. Dus mogelijk smult het vuur nog een klein beetje verder in de isolatie van het gebouw. Daarom hebben we geen enkel risico genomen en hebben we de totale evacuatie van het gebouw bevolen.
1: Ja, vermoedelijk ging het om een keukenbrand. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hantavirus opdook, weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Gisteravond kwamen ze aan in het USA in Antwerpen, waarop ze een medische controle kregen. Daar verblijven ze nu nog steeds, zegt Joris Monus van het Vlaams departement Zorg.
3: Als zij kunnen ontslagen worden uit het ziekenhuis, dan gaan zij naar huis en dan zullen ze daar toch 6 weken in thuisquarantaine moeten blijven. Zij mogen het huis zo weinig mogelijk verlaten en zij moeten hun contacten zoveel mogelijk beperken. Zij gaan dagelijks hun symptomen moeten monitoren, ook hun temperatuur moeten meten. Dat gaat dagelijks telefonisch doorgegeven worden.
1: Als ze wel besmet zijn, dan moeten ze in het ziekenhuis blijven. Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Dat gebeurde in de wedstrijd van Club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen was zelf toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Je hoort advocaat van Bart Verhagen, Walter van Steenbrugge.
4: Het is heel goed verlopen. We hebben afgesproken dat het parket morgen zal communiceren, morgen voormiddag.
1: Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. Het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt de man van 37 die vorige week een explosie veroorzaakte aan het partijkantoor van D66 van terrorisme. Op het moment van de explosie waren er een 10-tal jongeren in het gebouw. Niemand raakte gewond. Het pand zelf was wel beschadigd. Hij blijft ook 2 weken langer in de cel. En sportrode duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag dan maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. En het weer nog, vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.